NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom van de nacht naar de ochtend is dit voor de dag. En ik ben rustig begonnen met deze gymnopédie nummer 3 van Erik Satie, gespeeld door Rijnbert de Leeuw. En ik ga nu verder met een rustig kabbelend werk, maar pas op, want er zit wel een kleine verrassing in.

0: De surprise, oftewel deel 2, andante uit de 94ste symfonie van Joseph Haydn. Met een verrassing erin en tot mijn verrassing ook nog een hele mooie uitvoering onder leiding van Mark Minkowski. Speelde namelijk Les Musiciens du Louvre.
1: Het ochtendconcert.
0: Een verrassing ook toen ik vanochtend de deur uitstapte en ik keek even omhoog. Dat is toch een soort automatisme en er twinkelden allerlei prachtige sterren. Als je nou overdag eens omhoog kijkt of je woont misschien met wat vrij uitzicht, dan zie je waarschijnlijk ook alle vogels die op dit moment overtrekken. Ik werd erop geattendeerd door Koos Dijsterhuis die daarover schrijft in Trouw. En hij zag weer wat heel wat vogels voorbij komen. Nou, schrijft hij ook vanaf dat prachtige eiland daar in de Waddenzee. Onder andere de kramsvogel, de koperwiek en ook een notenkraker. Dat is een soort gaai met een witte kont, las ik. En het ging ook over de koolganzen. Nou, allemaal vogels op weg naar warme oorden om te fourageren. Allemaal voorbodes dus van een ander seizoen. Nou, in Voor de Dag vliegt nog een verlaten leeuwerik dwarrelend in de ronde. En gelukkig wist Vaughan Williams haar in muziek te vangen.

0: De laatste uitstervende tonen van The Lark Ascending. En ik weet niet of je ooit een leeuwerik in het echt hebt gehoord. Het heeft bij mij lang geduurd. Een paar jaar geleden hoorde ik hem voor het eerst. Het is een fantastisch geluid, die vogel. Hij werd nu gespeeld op viool door Pinchas Zukerman. En hij dirigeerde ondertussen ook nog eens even de Royal Philharmonic Orchestra. In deze prachtige muziek van Rafe Vaughan Williams.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en dan is het tijd voor de menselijke stem. Het liefst in een ensemblevorm. En het mooie van de volgende muziek van Pierre de Manchicourt is dat het wordt gedirigeerd door iemand die niet bang is om zangers om zich heen te verzamelen. Die een soort rauw, ja, laten we het zeggen, middeleeuws renaissance geluid kunnen voortbrengen. En dat doet hij door onder andere mensen, niet letterlijk van de straat te pakken, maar wel straatzangers en andere ongeschoolde stemmen in te zetten. Luister maar naar deze prachtige La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon.

0: Modest Mussorgsky die bezocht ooit een schilderij tentoonstelling. En het wandelen tussen die schilderijen, dat is de promenade, die hoorde je. En het bekijken van zo'n schilderij, dat was die tweede deel, de Gnomus. En Alice Sarrault, die speelde het op piano. En daarvoor had je dat prachtige introïtus uit de Missa de Requiem van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. En nou neem ik je even mee in een hele rare gedachtenkronkel. La Tempête, Simon-Pierre Bestillon. Als ik dan Simon Simon maak en Tempête wordt Templer, dan heb ik Simon Templer. Dat was toch een karakter uit een serie en die werd gespeeld door een acteur. Wie is het ook weer? Nou, ik heb hem hier op band staan.
1: My name is Bond, James Bond, and I'm licensed to kill.
0: Ja, nu heb ik het eigenlijk al een beetje verraden. Hij speelt dus ook nog een andere rol. Wie is het ook alweer? En in welke film of serie zag jij hem het liefst? Laat het me weten via de gratis te downloaden NPO Klassiek app.

Van de grote en bekende zoon van Johann Sebastian Bach was dit Karl Philipp Emanuel Bach in een symfonie voor strijkorkest en daaruit het derde deel, Allegretto, uitgevoerd door ensemble Resonance onder leiding van Riccardo Minasi. Ja, ik vroeg je net van wie is toch die acteur die Simon Templer speelde? Ik had wel zijn stem. Hij is vandaag ook nog jarig. Hij is in 1927 geboren. Roger Moore, overleden 2017. Dat wil zeggen dat hij 90 of bijna 90 is geworden. Ik zag hem niet voor het eerst in The Saint. Dat was die serie waarin die Simon Templer speelde. Maar het verwijst wel een beetje, die Saint, naar die serie het woord Templar doet mij denken aan een tempelierridder. En dan kom ik bij de ridder Ivanhoe, ja, met dat maliënkolder aan en daarover een witte blouse gedrapeerd met erop dat rode kruis van die tempeliers. Die serie die begon toch met dat jochie in dat bos, aan de rand van het bos, aan het begin.

kopergeschal in het woud. En dat was de aankomst, maar ook het vertrek van ridder Ivanhoe. Dit was het Mark Reeft die het Philharmonic Wind Orchestra dirigeerde. Muziek die hoort bij, voor mij dan althans, de acteur Roger Moore, die in mijn jeugd in die serie speelde, Ivanhoe. Ja, en door de verjaardag vandaag van deze acteur hechtte zich wel muziek in mijn mental jukebox vast, die ik je straks laat horen en met je wil delen. We hebben prachtige game muziek rond een geheim agent. En ik heb ook nog een geheim tip voor een concert voor in het weekend. Je hoort het allemaal zo.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
0: NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 6:00, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. De Duitse thuisclub maakte het winnende doelpunt ver in de tweede helft. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthus Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
7: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
8: Vertel.
7: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
8: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
7: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
8: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
7: Nee, pak jij lekker even je eigen laptop.
8: Lieverd, laat mij maar.
7: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
0: NPO Klassiek.

Van František Benda was dit uit zijn cello-sonate. Het tweede deel, Allegro, werd gespeeld op cello piccolo. Onder andere door Octavie Dostaler-Lalonde. Van harte welkom en hele goede morgen. Dit is Voor de Dag, waarin ik je muziek presenteer. Vanuit de krochten van de ochtend naar het krieken van de dag.

Ik heb een prachtig stuk muziek voor je, een stukje daarvan. En ik wil van jou weten wat het is, waar je het van kent. Misschien weet je ook wie het heeft geschreven. Hoeft niet per se, maar waar het je aan doet denken. Ik ben heel kort, hier komt-ie. Dit stuk, wat is dat? Laat het me weten via de gratis te downloaden NPO-app. Veel succes!

Dit waren Jasper Staps en Rembrandt Freris in Time and Again van Ruud Bos. En daarvoor hoorde je van Georg Friedrich Händel natuurlijk uit de Water Music deel 2 Allegro Andante en het Allegro. En dat waren de London Classical Players onder leiding van Roger Norrington. Maar dat Time and Time Again, dat komt je natuurlijk wel een heel klein beetje bekend voor. Doet een beetje denken aan Willeke Alberti. Dat is natuurlijk... Dat was telkens weer natuurlijk, ja. En haar vader, je hoort hem op de achtergrond, Willy Alberti. Die is vandaag jarig, geboren in 1926, Nederlandse zanger. Ja, moet je toch altijd even bij stilstaan. Nou ja, straks in de gamemuziek hebben we een heel andere figuur, een duister figuur, die je wel graag een toontje lager laat zingen.

0: Pianist Simon Trpceski liet ons een toontje lager zingen in deze prachtige prelude in Sis kleine terts van Sergei Rachmaninov.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, producer, maar ook videogame-kenner en specialist Martin Westers hier in de studio aanwezig heeft mij weer opgezadeld met een prachtig verhaal over muziek uit een game. En vandaag is dat Hitman 2 uit 2002 ook alweer. Dan moet ik van tevoren even vertellen dat tot eind jaren 90 de videogame muziek vanwege de techniek beperkt was tot gegenereerde muziek van die bliepjes. En de componist die schreef de muziek en het spel synthetiseerde de muziek tijdens het spelen. Dat bespaarde namelijk kostbare data, want die hadden we nog niet. Alles stond nog op een floppy, op zo'n zacht ding. En wat nu in jouw telefoon zit, dat zat nog niet eens in die computers van toen. Maar tegen het eind van de vorige begin deze eeuw, heb ik het over 2000 natuurlijk, was de techniek voor de videogames iets meer gevorderd. En toen kregen de muziek in MP3 vorm. Ja, dan klinkt het al wat beter. En daardoor konden ook eindelijk componisten zich eens even uitleven op die gamemuziek. Ze gebruikten ook echte orkesten. En je ziet dan ook een explosie aan muziek voor orkesten in videogames. Tegelijkertijd werden die videogames ook weer veel realistischer. Die samengaande ontwikkeling, dus de muziek en die beelden, die brachten een generatie spellen op de markt. Ja, het leek wel alsof je midden in een echte Hollywood film aan het spelen was. Nou, die Hitman, dat is er zo eentje. En die is gebaseerd natuurlijk op James Bond. Waarom James Bond? Ja, dan moet je straks nog eens even luisteren welke muziek ik in mijn hoofd had in de Mental Jukebox. Maar dat is even terzijde. Je speelt in ieder geval een huurmoordenaar agent 47 met steeds dezelfde missie. Schakel een crimineel kopstuk verwikkeld in een diep internationaal complot uit en ontsnap zonder dat iemand je opmerkt. En dat is, daar hoort deze muziek bij.

Ja, na die prachtige game muziek van Jesper Kidd uit The Setup. Of nee, het nummer heet The Setup uit Hitman 2. Hoorde je deze prachtige hymne à la Vierge van Pierre Villette. Gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra. Met dank aan Pim Schipper die mij dit midden in de nacht appte, dit nummer. Hij zei erbij, dit is prachtig. Ja, sorry Pim, ik was al met de kippen op stok. En jij ligt waarschijnlijk nu nog op één oor. Daarom draai ik voor jou nu de klokkentoren van Paganini.

De London Philharmonic Orchestra onder leiding van Charles Dutoit speelde van Niccolo Paganini dat prachtige La Campanella, het rondo trio uit het vioolconcert. En die moeilijke grepen, ja, die werden gegrepen door Salvatore Accardo. Ja, bekende muziek. Bekende muziek had ik ook in mijn hoofd, in mijn mental jukebox bij de Willem Wordt Wakker. Voor de mensen die nu inschakelen. Je kunt nog meedoen. Dat wil zeggen, wat is dit voor muziek? Waar komt het uit? Van wie is het? Nou ja, jij kent het zo wel. En laat het me dan daarna weten op de NPO Luister-app. Komt-ie. Nou, en dat was hem alweer. Volgens mij is hij bekend genoeg. Je kunt reageren op de NPO Luister-app.

0: Bryn Terfel en Malcolm Martineau in The Sally Gardens van Benjamin Britten. Het is dit jaar ook Brittenjaar. En ik ben hier opgekomen omdat ik een appje kreeg van een goede vriendin die ik al heel lang niet had gesproken. En waar ik vroeger een duo mee vormde. Een duo, dat wil zeggen bariton en piano. Femke de Graaf die wilde wat aandacht hebben voor iets wat nog langer geleden is gesticht. Namelijk de Vrienden van het Lied. Die komen zondag bij elkaar in Tivoli Vrede. Want ze bestaan al 65 jaar. En van 10:30 tot 18:00, aanstaande zondag, vindt in die mooie hertzaal en de grote foyer en de punt allerlei activiteiten plaats. En het thema van het jubileum is kleuren, uitroepteken. Nou, wat kun je op die dag verwachten? In ieder geval een kleurrijk recital door sopraan Francis van Broekhuizen. Ja, wie kent haar niet? En haar pianiste Femke de Graaf, diegene die mij dat leuke appje stuurde. Schubert's liederen, die klinken in transcripties door pianist Bas Verheijen. En er is een echte masterclass door tenor Christophe Prégardien. Aan twee studentenduo's van het Conservatorium van Amsterdam. Echt de moeite waard. Omdat het dus Brittenjaar is, is er ook een Britten Open Podium voor amateurzangers. Ja, en natuurlijk is er in de pauzes alle ruimte om elkaar te ontmoeten. Daar in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dus zondag 18 oktober van 10:30 tot 18:00. Ik zou zeggen, ga erheen. Nu een heel kort lied van Schumann dat in één adem gezongen kan worden. Let op.
1: Die Rose, die Linie, die Taube, die Sonne, die liebt ich als allein liebes Wonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine.

adem. Ja, hij pakte er eentje. Die rozen, die liliën, die tauben, die zonnen uit Dichterlieben van Robert Schumann, gezongen door Christophe Prégardien. Oh, zoveel reacties op wat ik je liet horen. Jan, Henk, Jeanne, Johan, Joris, Henna, Har en Koen. Iedereen had het bij het rechte eind. En Raimund die schrijft nog: goedemorgen Willem en Martin. Volgens mij is het het James Bond thema van John Barry. En het was oorspronkelijk de titelsong van de James Bond film Dr. No uit 1962. En is op verzoek van United Artists ook het leidmotief van het personage geworden. Dat klopt. Want later in die Bondfilms hoor je dat steeds terug. Helemaal goed, Raimund. Nou, om het in te lossen komt hier Dr. No, het James Bond theme.

0: My name's Bond, James Bond, and I'm licensed to kill.
1: En mijn naam is Willem de Vries en ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren en voor de reacties. Ik ben bijna aan het einde van Voor de Dag op NPO Klassiek gekomen. Zometeen natuurlijk de ochtend met Andrea van Pol met meer muziek en nog meer nieuws. Ik wens je een hele fijne dag en natuurlijk tot horens. En dit is van Alexander Scriabin uit zijn pianoconcert, het derde deel Allegro Molto. Althans, een staartje daarvan. Fijne dag.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Ster. Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk vanavond naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
2: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
1: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
3: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
1: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer, flink wat zon vandaag. Vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
7: Koffie?
8: Ja, lekker.
7: Dan gaan we naar Leeuwarden.
8: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
7: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
8: Dat is leuk. Ik ga mee.
7: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
9: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
10: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. Yes. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater. Ga naar viainferno.nl.
9: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
14: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
15: Breaking news, er heerst notenkrakerskoorts. Ja, not kidding, er zijn inmiddels zo'n 30 gespot. Ik ken hem niet. Hij komt uit Siberië, is een fraaie, kraaiachtige, witte spikkels. Sommige zijn extreem tam, die lopen over je schoenen. Wauw, maar hoe klinkt de notenkraker? Dat weten we dan weer wel.

0: Zo, ja, stel dat hij zo klinkt, Teun.
1: Dan, ja, ik denk dat hij dus wat rauwer gaat klinken, jouw notenkraker, Andrea. Ja.
0: Dit was natuurlijk de dans van de suikervee van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ja, heel goedemorgen. Het is woensdag 14 oktober. Het belooft weer een zachte nazomerdag te worden. En daar past de voorpagina van de NRC bij. Een man die maakt een fraaie duik in de Tiber in Rome. Goed nieuws over de Tiber is de kop. Met de blonde rivier, zoals die genoemd wordt, gaat het beter dan het lijkt. Ja, de paus, die natuurlijk in Vaticaanstad woont, gaat het minder. Daar horen we natuurlijk later wel nieuws over. De Volkskrant en Trouw die openen beide met de cyberaanval op Albert Heijn. Wake up call voor de supermarkten, dat zegt de Volkskrant. En voor de supermarkten is een cyberdreiging nog wennen. Trouw zegt dat, hoe kwetsbaar is onze voedselvoorraad en kan het niet anders? Nou ja, hier gelukkig geen cyberdreigingen, vooralsnog. Met Willem-Jan ten Klooster aan de knoppen en Teun Faber die de muziek en regie in handen heeft. Je hoorde hem al.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen,
1: Andrea.
0: Noodpakket al uitgebreid, Teun?
1: Nee.
0: Nee, we gaan... Ja, we kunnen ook
1: misschien
0: niet...
1: snaren voor mijn altviool in. Zoiets.
0: Dat is ook wel mooi. Ja, muziek, daar kunnen we niet zonder. We begonnen al met die notenkraker. Nog meer toppers in de lijst?
1: Nou, we beginnen nu met een geweldige altviolist in een mooi altvioolconcert van Telemann dat we niet vaak horen.
0: Oh, goed. Nou, heel fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

0: Nou, dat is ook prachtig. Van Georg Philipp Telemann uit zijn altvioolconcert hoorde je het vierde deel, presto. Altvioliste Kathleen Kajoka. Het allemaal, komt allemaal uit Quebec of uit Montréal. Het ensemble Masque begeleidde haar onder leiding van Olivier Fortin. Nou, ja, ik zat een beetje te mopperen op de cryptomaker. Want maandag was hij gewoon veel te moeilijk. En gisteren was hij veel te makkelijk. Dus ik hoop dat hij er mooi tussen zit. Vandaag is de opgave: die Franse schilder had hoorbaar te veel gedronken. Die Franse schilder had hoorbaar te veel gedronken. Tot 9:15 kan je je antwoord insturen. Je weet het via de app of via de mail. En de cryptogramprijs is prachtig. Dat gloednieuwe album van András Schief, die Hongaar. En daar staat muziek onder andere van Johannes Brahms. De laatste gedachte van een oude man, zo omschrijft Schief dat. Wanneer gaan we dit? Gaan we er een stukje van horen, Teun?
1: Het is zo prachtig, laten we dat direct
0: gaan
1: doen.
0: We het meteen, ja. Gaan we het meteen horen? Ja, want het is op een Blüthner-vleugel. Ik vroeg ook aan Jacobus, wat is daar het verschil van? Hoor je dat ook, dat verschil van een gewone vleugel en een Blüthner-vleugel?
1: Zeker, ja. Het geluid is wat omvloerster en het gaat meer richting de fortepiano. Het is echt een ander geluid dan een moderne concertvleugel.
0: Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Zo klinkt dus uit de stukken voor piano van Johannes Brahms, nummer 2, het Capriccio in B, gespeeld door András Schiff op die specifieke Blüthner-vleugel. En dit staat op de cd die je kunt winnen als je het cryptogram oplost. 17 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat programmamaker en regisseur Jurgen John Afong. En hij is ook voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Goedemorgen, Jurgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat wil jij bespreken? Ik begreep allerlei museale tips. Of wat was
1: het? We gaan het hebben over 3 musea vandaag. Aha. En het is altijd leuk als er een nieuw museum wordt geopend. Zo ook in L.A. En het is het museum dat de naam heeft gekregen, dat een museum for narrative art, verhalende kunst. En ik weet niet of jij een Star Wars fan bent?
0: Nee.
1: Ai, dat is wel jammer. Want dit museum is geopend
0: door
1: George
0: Lucas. Ik wilde
1: je
0: niet in mineur laten raken. Nou ja, Star Wars fan. Nee, ik ben er niet. Ik heb er niet zo heel veel. Misschien is het mijn leeftijd. Maar vertel. Maak me enthousiast.
1: Nee, George Lucas, de regisseur en de schrijver van Star Wars, ja, die heeft een miljard. Ik herhaal, een miljard dollar besteed om dit museum te openen. En hij heeft de architect, dat is wel interessant, de architect van het Phoenix Museum ook gevraagd om dit gebouw te ontwerpen. Dus het is een iconisch gebouw geworden in een niet al te rijke buurt van L.A. En nou ja, iedereen is

0: natuurlijk vol verwachting naar de opening gegaan. En dat was, nou, redelijk teleurstellend.
1: Oh.
0: Het is een samenraapsel van allerlei type kunst, van illustraties van Tarzan, manga-tekeningen, maar ook Picasso's en Frida Kahlo's. En dat narrative art, dat probeerden alle mensen die daar geweest zijn een soort duiding van te vinden. Wat betekent het nou?
1: Ja.
0: Nou, geen idee. Eigenlijk
1: nee.
0: Betekent het waarschijnlijk niet abstract, want er zijn geen abstracte werken in de collectie. En wat je dus ziet is dat George Lucas een plek heeft gevonden voor zijn privécollectie. Je kijkt een klein beetje in het hoofd van George Lucas,
1: ja,
0: voor zijn voorliefde van Norman Rockwell, een illustrator uit Amerika die wel, nou ja, die heeft het leven op een vrij kitschachtige manier het leven in Amerika getoond, maar ook een fantastisch schilderij gemaakt over de segregatie in Amerika. Maar ja, hoe combineert dat vervolgens met de requisieten uit Star Wars? Het is zo fascinerend beschreven in het NRC dat ik mezelf ervan moet weerhouden om niet gelijk een ticket te kopen naar Los Angeles, omdat ik nu al zo nieuwsgierig ben geworden van hoe het er uiteindelijk in het echt uitziet.
1: Ja, ja, het is er wel een ratje toe, geen goede, maar jij denkt toch, ik wil daar doorheen lopen, juist door al die gekke verschillende dingen.
0: Misschien heeft het hoofd van George Lucas een richting gegeven waar wij als museumliefhebbers nog niet aan toe zijn, maar
1: nee,
0: is dit wel de toekomst? Je hebt altijd wat baanbrekers nodig om te zorgen dat je met een andere blik naar je eigen vorm gaat kijken.
1: Zeker.
0: En ik heb stiekem de hoop dat dit museum dat zou kunnen bieden.
1: Ja, leuk. Heeft het ook een naam?
0: Ja, volgens mij het Museum for Narrative Art.
1: Oh ja, dat zei je al. Ja, voor Narrative Art. Ja,
0: ja, precies.
1: Ja. Maar ja, je gaat nu ook naar eigen land, begreep ik.
0: Ja, precies. Ik prijs me gelukkig met dit in het achterhoofd. Dat we gezegend zijn met heel veel goede musea met fantastische tentoonstellingen. En daar wil ik er twee uitlichten. In Trouw wordt vandaag een tentoonstelling beschreven die de geschiedenis achter disco verhaalt in het Wereldmuseum. En wat daar fantastisch is, we hebben allemaal gedanst op schoolfeesten.
1: Zeker.
0: En als we ooit nog naar de club gaan en we horen die disco-muziek, of we zingen karaoke, wat ik regelmatig doe, dan is disco wel een fantastische bron.
1: Ja.
0: Maar wat deze tentoonstelling vertelt, is dat het eigenlijk de stroming in Amerika een vorm van emancipatie is geweest voor Latino- en Afrikaans-Amerikaanse queers en homoseksuelen.
1: Oh.
0: Dat daar de muziek uit voortgekomen is, dat daar een soort vrijplaats in de clubs is gekomen, waar mensen zichzelf konden zijn. En ik denk dat dat verhaal mooi in beeld wordt gebracht in het Wereldmuseum. Dus
1: ja,
0: dat is sowieso een aanrader.
1: Ja.
0: En een andere tentoonstelling, dat wordt weer beschreven in de Volkskrant, is de overzichtstentoonstelling in het Rijksmuseum van Willem de Koning. Ook een Amerikaan, een Nederlander die naar Amerika is gegaan, Amerikaan is geworden.
1: Ja.
0: En daarna naoorlogse belangrijke kunstenaar is geworden. En zijn abstractie heeft een hele mooie basis. En de ontwikkeling van hem als kunstenaar, die kan je dus ook zien in het Rijksmuseum.
1: Ja, ik begreep
0: dus
1: dat je
0: van een
1: tekeningen en zo
0: naar
1: meer ziet.
0: Hele onthullende tentoonstellingen.
1: Oh, oké. Okay. Goh, leuk. En nog tot slot, kunnen we wel disco dansen in het Wereldmuseum als je
0: naar de opening, dat was het discofeest.
1: Oh. Oh, die heb ik gemist.
0: En ik denk dat als je dat gevoel van disco meeneemt, dan heb je meer dan alleen de muziek, maar ook de achtergrond. En ik denk dat dat eigenlijk wel van belang is geweest. Dat we niet vergeten dat het een fijne muziekvorm is, maar dat de basis voortkomt uit onderdrukking en een emancipatiestrijd van zwarte Amerikanen die de wereld deze muziekstromingen heeft leren kennen.
1: Ja, van disco gaan we naar Sing to the Moon van Laura Mvula door de choirs of Pembroke College, Cambridge. Dat had jij aangevraagd in één zin. Waarom?
0: Nou, wat mooi is dat Laura Mvula een zwarte soulzangeres uit Engeland is. En haar muziek is door Anna Lapwood, een bekende dirigent, maar ook een bekende organist, op het album All Things Are Quite Silent is opgenomen. En het is, ik vind het indrukwekkend werk.
1: Mooi. Dankjewel, Jurgen Tjon Affong.

Sing to the Moon van de Britse soulzangeres Laura Mvula, uitgevoerd door de Choirs of Pembroke College en Cambridge onder leiding van Anna Lapwood.

0: Muziek van Michel Richard de Lalande. Teun, dit was tafelmuziek voor Lodewijk de XIV, fluister je me net in.
1: Ja, echt muziek om bij te souperen. Hè. Dan kon je aan een kipje kluiven of zoiets, terwijl je naar deze muziek luisterde.
0: Ja, dit deel heette Un peu plus gay vite door Le Concert Spirituel onder leiding van... Le Concert Spirituel, pardon. Precies 19:30 tijd voor het nieuws. Medewerkers in het streekvervoer staken vandaag. Onduidelijk is nog hoe groot de gevolgen van de staking precies zijn. Pas in de loop van de dag wordt duidelijk hoeveel chauffeurs zich erbij aansluiten. Een van de actievoerders legt aan Hart van Nederland uit dat het gaat om een cao-conflict over loon en werkdruk.
2: Eigenlijk niet wat we willen natuurlijk, maar de werkgevers hebben eigenlijk ons wel gedwongen na 8 onderhandelingsrondes om... te zeggen, we zijn uitonderhandeld.
0: Vakbonden CNV en FNV noemen de voorstellen van de werkgevers een verslechtering. Ze dreigen met meer acties. Paus Leo heeft longkanker. Het knobbeltje dat op zijn long werd gevonden is kwaadaardig, bleek gisteravond tijdens een operatie. Een deel van de rechterlong van de paus is weggehaald. Volgens een verslaggever van de BBC is dat gedaan om te voorkomen dat delen van het gezwel konden achterblijven.
3: The point was to cut away as much of the tissue as possible to ensure that nothing malignant was left behind. So we know that the entire lower lobe of the Pope's right lung has now been removed.
0: De 71-jarige paus moet nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven voor herstel. 1 op de 5 universitaire masterscripties is voor een groot deel geschreven door een chatbot. Dat meldt RTL Nieuws naar onderzoek. Het nieuwsprogramma scande honderden recente scripties met speciale software. En daaruit blijkt ook dat de meeste studenten sowieso AI gebruiken. Onderwijsminister Letchert is duidelijk, dit mag niet.
4: Dit is dan ook gewoon fraude. Als jij je hele, stel je staat een vraag aan ChatGPT en daar komt een antwoord uit en dat is een hele scriptie. Ja, dan ben je gewoon frauduleus ook bezig. En dat betekent dus ook dat instellingen moeten nagaan. Zijn we dat ook voldoende aan het checken?
0: De koepelorganisatie van universiteiten denkt aan alternatieven voor een scriptie om fraude te voorkomen, zoals het maken van een podcast of documentaire. De donaties stromen binnen voor de noodlijdende zeehondenopvang in de Waddenzee. Er is bijna 2 ton gestort. Maar het Werelderfgoedcentrum heeft zo'n 3 miljoen euro nodig om te overleven. Onder meer een duur gebouw hangt als een molensteen om de nek van het centrum. Tot verdriet van Leni het Hart, die in de jaren 70 de eerste zeehondencrash oprichtte.
5: De mensen die er allemaal zitten, die al dat geld van die donateurs verspild hebben. Het is een verdienmodel geworden. En ze hebben dus van alles bij voorstel. Dit was gedoemd te mislukken.
0: De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zijn niet van plan om het Werelderfgoedcentrum te redden. Dat betekent volgens RTV Noord mogelijk snel het einde van de zeehondenopvang. En Niels Erkers is hier voor Weer en Verkeer.
6: Het is droog vandaag met ook veel ruimte voor de zon. En met zo'n 17 graden is het vanmiddag zacht voor de tijd van het jaar. Op de weg nu alles bij elkaar, ruim 150 kilometer aan file. De meeste vertraging heeft volgens de ANWB het verkeer in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De file met het meeste tijdverlies staat nu op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Voor Kaagdorp 5 kilometer, kost je ruim een half uur extra daar. Oorzaak is een ongeluk.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Het eerste deel uit Mozarts tweede fluitconcert. Je hoorde Anna Bessen, fluitiste, samen met Anouk de Temporis. Ik ga even naar Teun Faber, want we gaan naar het album van de week. En dat is niet zo, dat is geen Mozart. Dat is een mooie mix volgens mij. Hè?
1: Ja, het is een hele waaier aan muziek, van Hildegard van Bingen tot Kate Bush. Het is het album van de Britse stersaxofoniste Jess Gillam. En daarop laat ze eigenlijk haar prachtige muziek horen uit de barok, bijvoorbeeld van Barbara Strozzi. Maar ze geeft ook een hele eigentijdse draai aan Hildegard von Bingen. En dat doet ze met haar muziekvrienden. En het album heet Shine.

0: Het was van het NPO Klassiek album van de week. Je hoorde saxofoniste Jess Gillam met haar muzikale vrienden. Eerst was het de prelude to Hildegard. En daarna hoorde je muziek van Hildegard van Bingen zelf. Spiritus Sanctus Vivicans Vita. Ja, prachtig album. Maar we gaan naar nu de actualiteit. Het krantenoverzicht dat werd gemaakt. Dat lees ik ben helemaal van de leg, Niels.
1: Zal ik gewoon beginnen?
0: Ja, Niels, die gaat het met mij lezen.
1: Nou, dan begin ik met het AD, want die krant schrijft dat 3/4 van de Nederlandse gemeenten geen toestemming geeft om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Terwijl het wel mogelijk is om een ontheffing te geven. De krant komt tot die conclusie na een rondgang langs zo'n 350 gemeenten.
0: Blijkbaar vinden de gemeenten een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners, concludeert de krant. Komende jaarwisseling is de eerste met een wettelijk vuurwerkverbod. Alleen professionele shows zijn toegestaan en particulieren mogen slechts sterretjes en knalerten afsteken.
1: Volgens het RIVM is de kans vrij groot dat er in de Nederlandse Bible Belt de mazelen uitbreken. Dat meldt NRC. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu komt met die waarschuwing omdat in de Amerikaanse staat Pennsylvania een mazelenepidemie woedt. En in Nederland ligt de vaccinatiegraad lager dan in die staat.
0: Vooral in de orthodox-protestantse Bijbelgordel is de vaccinatiegraad traditioneel laag. Als kinderen zonder vaccinatie naar het voortgezet onderwijs gaan, is de kans groot dat ze besmet worden. En daar moeten we op voorbereid zijn, zegt een woordvoerder van het RIVM in de krant.
1: In de Volkskrant een interview met de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Sikorski. Hij is deze week in Nederland. De Poolse minister vindt dat NAVO-landen zich niet door Rusland moeten laten intimideren. Ook niet nu de hybride oorlog van Rusland in Europa zichtbaar is.
0: Door heel Europa zien we brandstichting, het opblazen van spoorwegen en gewapende drones, zegt Sikorski in de krant. Poetin denkt dat hij kan winnen door Europa te intimideren. Volgens de Poolse minister moeten we Poetin uit de droom helpen dat hij kan winnen. Hij is trots dat de EU heeft ingestemd met het zwaarste sanctiepakket ooit.
1: Trouw komt met 3 tips om je huis waterdicht te houden. Want door klimaatverandering komen ook in Nederland hoosbuien steeds vaker voor. 50 jaar geleden waren het er zo'n 5 per jaar en nu is dat bijna het dubbele. Volgens de krant kun je met eenvoudige maatregelen waterschade voorkomen.
0: Ja, let op. Een goede eerste stap is het controleren van je dak. Zorg dat er geen dakpannen kapot of verschoven zijn. Zorg vervolgens dat het water goed kan weglopen door dakgoten en regenpijpen schoon te houden. Dan is er nog een derde stap. Zorg dat het water van je huis afstroomt richting de openbare weg. En zo voorkom je dat je kelder volloopt.
1: En hoe verging het de Joodse muzici uit het Concertgebouworkest tijdens en na de oorlog? Die vraag kreeg emeritus hoogleraar Willem de Haan van een student. Maar hij kon de vraag niet beantwoorden en besloot in het onderwerp te duiken, schrijft de Telegraaf. De Haan schreef er een boek over met de titel Terug, ontslagen Joodse muzici uit het Concertgebouworkest.
0: Het orkest werd ingezet voor nazi-propaganda, ontdekte de hoogleraar. 17 Joodse muzici werden meteen na het begin van de oorlog uit het orkest gezet. De Haan benadrukt dat het bestuur ook goede dingen heeft gedaan. Zo richtte het een fonds op om ondergedoken orkestleden een uitkering te geven. En we gaan luisteren naar het Concertgebouworkest met muziek van Beethoven.

Het tweede deel, het Allegretto Scherzando uit de Tweede Symfonie van Ludwig van Beethoven door het Concertgebouworkest onder leiding van Philip Herrewegen. Voor degenen die later hebben de radio hebben aangezet. De opgave van het cryptogram luidt: die Franse schilder had hoorbaar te veel gedronken. Die Franse schilder had hoorbaar te veel gedronken. Je hebt tot 9:15. En we gaan luisteren naar het visje uit het kinderboek van Alexander Voormolen.

0: Je hoort en ziet hem zwemmen, dat visje van Alexander Voormolen. Mooi gespeeld door Paulien Oosterrijk. Wat gaan we het tweede uur doen? Nou, AI ontwikkelt zich razendsnel. Iedereen heeft het erover. Er is een grote Europese top in Dublin. En straks hoor je waarom dat juist nu heel erg belangrijk is. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus tot zo na het nieuws van 8 uur.
1: De ochtend. NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli-Vredenburg-Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
4: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
3: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
7: Bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
9: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de Vierde. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur door Almegens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. De vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio. Maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne, vertelt correspondent Boris van der Spek.
3: In Costa Rica ligt al een paar jaar het moordcijfer historisch hoog. Er worden zware wapens gebruikt. Mensen voelen zich onveilig. En ja, dat heeft dus alles te maken met die voortdurende strijd tussen drugsbendes die de macht willen over internationale drugsroutes die door Costa Rica lopen.
1: De gevangenis is gebouwd naar het model van de megagevangenis in El Salvador. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. Die wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
4: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopperahouse.nl.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Rondom Alle Zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthe Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
0: NPO Klassiek.
7: KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
14: Ik was gisteren bij een poëzieavond en één gedicht viel echt op. Het was, kort gezegd, het fonetisch uitspreken van de letters van het alfabet. Ja, lekker makkelijk, dacht ik. Maar het had toch echt wel iets hypnotiserends. A, B, D, F, G.

Een van de children's songs van Chick Corea begeleidde dit gedicht, uitgevoerd door Sex and Sticks. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is woensdag 14 oktober. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Nou, de 6 nominaties voor de NS Publieksprijs die worden bekendgemaakt. Dat gebeurt op een geheime locatie, ergens in Amsterdam. En daarna mag het publiek en de kernjury stemmen. En Winnie de Pooh die viert vandaag zijn 100e verjaardag. Oh, tijd voor een hapje van het een of ander. Op deze dag in 1926 kwam het boekje van schrijver E.E. Milne over de beer uit. En natuurlijk over zijn vrienden Knorretje, Piglet, Ior en het 100 Bunderbos. En de schilderij Das Bunte Leben van Kandinsky gaat vandaag onder de hamer bij Christie's in Londen. 3 jaar geleden oordeelde de Duitse justitie dat het hier om roofkunst gaat. Het werk moet minstens 25 miljoen euro opbrengen. En vandaag staat de toekomst van de AI centraal op een grote top in Dublin. Met veel aandacht voor de positie van Europa. En ik praat er straks over met Pim Hazelager. En dat is een expert. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Dus fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

Van John Dowland was dit Come Again, Sweet Love Doth Now Invite. Uitgevoerd door de Louten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. Ik ga zo praten met hoogleraar AI Pim Hazelager over die AI-top in Dublin. Maar daar gaan we eerst walsend eigenlijk naartoe.

0: El Vals de Santo Domingo van de Dominicaanse componist en pianist Rafael Bulumba Landestoy. Gespeeld door Daniel Trifonov van zijn nieuwste album. Eerst had hij een album over Noord-Amerikaanse componisten. En nu dus een album met Zuid-Amerikaanse componisten. Nou, dat klinkt al prachtig. 16 over 8. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder nieuws over kunstmatige intelligentie. Hè? Nu weer over de studenten. Van chatbots die steeds meer kunnen en banen die veranderen. Tot zorgen over privacy, nepbeelden en de invloed op jongeren. En vandaag staat de toekomst van AI centraal op een grote top in Dublin. Met veel aandacht voor de positie van Europa. En iemand die de ontwikkeling rond AI op de voet volgt is hoogleraar AI Pim Hazelager. Goedemorgen, meneer Hazelager.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Waar gaat deze AI-top vandaag specifiek over?
1: Zoals ze net zelf zeggen, op de webpagina gaat dit over het Europese pad naar globale leiderschap in betrouwbare AI. Ja. Dus het doel is hoog geformuleerd, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ik hoor een beetje skepsis in uw stem.
1: Ja, ik maak me wel zorgen, eerlijk gezegd. Want als je naar de deelnemerslijst kijkt, dan zie ik eigenlijk heel veel vertegenwoordigers van Amerikaanse big tech. Dus wie zit er daar? Daar zit OpenAI, daar zit Google, daar zit Meta, daar zit Anthropic, Amazon, Microsoft, Nvidia. Ja. Ik zou denken, als je het hebt over Europese onafhankelijkheid, dan moet je dat doen met Europese AI-industrieleiders. Daar zijn er ook wel een aantal van aanwezig. Maar het gros is eigenlijk gewoon de grote Amerikaanse big tech.
0: Ja, dus het is een beetje.
1: En zij stoppen ook. Sorry?
0: Ja. Nee, gaat u door.
1: Zij stoppen ook heel veel geld in het lobbyen van de Europese Unie, juist in verband met deze regelgeving die wij hebben. Dus we hebben een AI Act en we hebben een AVG en zo, allemaal Digitale Market Act. Allemaal regelgeving om, zal maar zeggen, bepaalde basisrechten van consumenten en producenten te beschermen.
0: Ja.
1: En daar wil de Amerikaanse big tech van af. Dus die geven tegenwoordig iets van 150 miljoen per jaar uit aan het belobbyen van de Europese Unie.
0: Zo.
1: En dan hebben we een bijeenkomst om de toekomst van Europese AI te bespreken. En dan nodigen we precies die bedrijven uit die dat proberen tegen te gaan.
0: Ja.
1: Dat is niet verstandig, lijkt mij.
0: Nee. En u had het over die basisrechten of basisprincipes. Wat zijn dat? Die wij de basisregels.
1: Nou ja, bijvoorbeeld dat je recht hebt op transparantie. Dat als jouw content wordt verwijderd. Hè, we hadden laatst

0: Want die had met die brillen, die digitale
1: Ja.
0: brillen van Meta, stond hij bij dat bedrijf en dat werd er van afgehaald, want dat was niet acceptabel. Terwijl dat gewoon een hele humoristische kritiek was eigenlijk op het bestaan van die brillen, omdat ze privacy ondermijnen.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je recht om je daartegen te verzetten. En zo dat soort wetgeving zit er allemaal in.
1: Ja.
0: Er is een wet op in de AI Act over effectief menselijk overzicht.
1: Ja.
0: Dus dat als het belangrijk is, je nooit alleen maar aan automatische besluitvorming onderhevig mag zijn.
1: Ja.
0: Dat er altijd een mens belangrijk, effectief, betekenisvol in die loop zit. Daar hebben dit soort bedrijven weinig zin in.
1: Ja, dus het zijn ook heel
0: En
1: erg morele waarden. En ja, u
0: ja,
1: zei
0: morele waarden. Nou ja, en die bedrijven investeren dus ook best heel veel in het ondermijnen van die Europese regelgeving. En we zitten nu ook in een soort van efficiëntieslag die de EU wil maken, waardoor bepaalde basisprincipes die in die digitale wetgeving vermeld staan, verzacht of uitgesteld worden.
1: ja.
0: En dat vinden Amerikaanse big tech bedrijven heel belangrijk. Dus als we het nu over de toekomst in Ierland hebben over AI. Dan zou ik zeggen, nodig belangenverenigingen uit, vakbonden, opleiding,
1: Ja.
0: dus educatieve instellingen en zo. En ik geloof dat er één vakbondvertegenwoordiger uit Ierland bij zit en dat is het dan. Dus
1: Zo.
0: het accent ligt helemaal verkeerd.
1: Ja, dus eigenlijk
0: En als ik even flauw mag
1: ja,
0: zijn, ik weet
1: natuurlijk.
0: niet of dat mag.
1: Dat mag zeker.
0: Nou ja, dat is een beetje vals, maar bijvoorbeeld 40% van alle vennootschapsbelasting in Ierland komt van Apple en Microsoft. Dus daar zit ook een Iers eigenbelang bij.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ja, dubieus, vind ik dat.
1: Ja, dus eigenlijk, ja, zegt u al, deze top heeft al een hele valse start. En wat kan er wel gebeuren? Wat vindt u dat er toch moet gebeuren om Europa ja, toch nog wel een beetje sterk te laten zijn? Of wel een goede toekomst te laten
0: Nou,
1: hebben?
0: kijk, waar een groot knelpunt zit, is dat we te weinig kunnen investeren door allerlei nog steeds nationale regelgeving in Europese AI. Dus wat wij nodig hebben is goede basisprincipes om mensenrechten en dergelijke te beschermen
1: Ja.
0: tegen bepaalde technologieën. We weten hoe invloedrijk dat is. Nou, dan moeten Europese start-ups en Europese bedrijven die in AI investeren en die technologie ontwikkelen, die moeten meer gesteund worden.
1: Ja.
0: Anders worden ze overgekocht door Amerikaanse big tech. Nou,
1: Ja.
0: daar zit een knelpunt. Dus
1: Ja.
0: het gaat om een Europees investeringsbeleid waar je
1: Ja.
0: op in moet zetten.
1: Ja, duidelijk. Gewoon ja, Europe first, hè? Dat lijkt me.
0: Het lijkt mij in deze tijd echt heel verstandig om onze eigen AI
1: Ja.
0: onder eigen controle te houden.
1: Ja,
0: Ja.
1: heel duidelijk en zorgelijk, maar heel goed uitgelegd. Dank u wel, Pim Haaslagen, hoogleraar AI. En het ging dus over die AI-top nu in Dublin. Ik wens u een mooie dag.
0: U ook, dag.

Autumn One uit de Four Seasons Recomposed van Max Richter. Je hoorde Daniel Hope en het Concerthaus Kammerorchester Berlin onder leiding van André de Ridder. En hier is gelukkig geen AI aan te pas gekomen.

0: uit het Hooglied van Salomo van Giovanni Pier Luigi da Palestrina, gezongen door de 16. 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. Arriva-treinen in Limburg rijden niet vanwege de staking in het streekvervoer. En van de bussen in Brabant, Gelderland en Overijssel gaat maar een klein deel de weg op. Medewerkers in het streekvervoer voeren actie vanwege de cao-voorstellen van de werkgevers. Vakbond FNV spreekt bij RTL van een serie verslechteringen.
1: Nu is een dienst 8 dagen van tevoren bekend wanneer je moet gaan werken. Nou, dat willen ze na 4 of minder dagen hebben. Men hoopt voor ouderen, willen ze feitelijk de oudere regelingen die er zijn, zodat ze kunnen afbouwen om gezond naar een pensioen te kunnen, die willen ze langzaam afschaffen.
0: De bonden willen dat die plannen van tafel gaan voor ze weer komen praten over een nieuwe cao in het streekvervoer. Zeeland wil actie tegen het tekort aan tandartsen in de provincie. Dat tekort loopt verder op door onder meer de vergrijzing. Maar het kabinet breidt het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen niet uit. Dat zou te duur zijn. De verantwoordelijk gedeputeerde in Zeeland spreekt van een nijpend probleem.
2: De tandartsen die zijn overbelast. Er zijn heel veel patiëntenstops. En dat betekent lange wachtlijsten. Maar je ziet bijvoorbeeld bij ons in Zeeland dat 56% van het aantal tandartsen van buitenlandse komaf is.
0: En die nemen vaak geen praktijken over, zegt gedeputeerde Van der Maas in het Radio 1-journaal. Hij vindt dat de Tweede Kamer moet ingrijpen en het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen alsnog moet vergroten. Vanuit zijn eigen Republikeinse partij groeit de kritiek op de Amerikaanse president Trump over het dieselakkoord dat hij met Rusland sloot. Trump sprak af dat de Russen diesel gaan leveren aan de VS in de hoop dat daardoor de prijzen dalen. Ook een aantal Republikeinse senatoren heeft nu een protestbrief tegen het akkoord ondertekend, zegt BNR-correspondent Jan Posma.
3: In die brief noemen ze de deal een cadeau voor een tegenstander, voor Rusland, en verraad aan Oekraïne en de bondgenoten. En ze noemen ook nog heel expliciet dat die deal eigenlijk helemaal niets oplevert voor de dieselprijs. Die gaat er helemaal niet van naar beneden. En ze waarschuwen ook voor gevaar voor Amerikaanse militairen.
0: Ook premier Jette vindt dat het dieselakkoord van tafel moet. De gemeente Amsterdam begint een bijzondere proef in de strijd tegen fastfoodzaken. Een eigen restaurant met ongezond eten. Volgens de wethouder moet zo duidelijk worden of de gemeente zo'n zaak ook weer kan verbieden.
4: De proef houdt eigenlijk in dat we samen met een kennisinstelling een ongezond restaurant gaan openen. Waar een vergunning voor nodig is. De gemeente gaat die vergunning dan weigeren op basis van gezondheid. Nou, en dan gaan we dus gezamenlijk naar de rechter. En dan moet de rechter zeggen, dit mocht de gemeente wel of niet doen.
0: De gemeente Amsterdam strijdt al langer tegen de opmars van het aantal fastfoodzaken. Volgens de stadszender AT5 is het aanbod van eten in de stad de afgelopen 10 jaar alleen maar ongezonder geworden. En Niels Erkens is hier met weer en verkeer.
5: Het is droog vandaag met veel ruimte voor de zon. En met zo'n 17 graden is het vanmiddag zacht voor de tijd van het jaar. Op de weg meldt de ANWB nu zo'n 170 kilometer aan file. Met nog altijd de meeste vertraging in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Uitschieter qua vertragingstijd is nu de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoofddorp-Zuid staat 19 kilometer file. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig. Een groot deel van de weg is dicht en dat kost je nu een uur extra.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: grote hit, maar niet voor niks. Oh, wat is het toch prachtig. Uit het concert voor piano en orkest nummer 20 hoorde je het eerste deel van Wolfgang Amadeus Mozart. De soliste was Katja Bunyatishvili samen met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van de pianiste zelf. Voordat ik Teun het woord geef, nog even de opgave van het cryptogram. Die was ik vergeten. Die Franse schilder had hoorbaar te veel gedronken. Je hebt nog 10 minuten. Nou, hoorbaar niet te veel gedronken, is het, Teun. Want je hebt een tip. Je bent helemaal nuchter.
1: Ontkurken niet de absinthe of de pastis hier. Hè?
0: Nog niet. Vertel.
1: Nee. Ja, we gaan naar een oostelijk buurland van de Franse Knusper, Knusper, Knoischen. Weer Knuspert aan meinem Häuschen.
0: Hans en Grietje.
1: Ja, precies. Hänsel und Gretel. Ja, dat beroemde sprookje.
0: Griezelig.
1: Heel griezelig van de gebroeders Grimm. En in het Nederlands natuurlijk knibbel, knibbel, knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: En dat Hans dan met een stokje of een botje door de tralies. En dat was dan nog niet dik genoeg.
1: Woe. Ja, met een botje. En dan, dus dan kregen ze weer meer eten toegeworpen. En de heks eindigt uiteindelijk in de oven, geloof ik. Want Hans en Grietje duwen haar erin. Nou, dat is natuurlijk het verhaal in een notendop. Maar nu is het zo dat Opera Today komt met een hele nieuwe eigentijdse versie van dit sprookje van de gebroeders Grimm. Hans en Grietje op de vlucht. En in de titel zit het al een klein beetje. Hans en Grietje die worden niet het bos ingestuurd, maar ze zijn op de vlucht in de echte wereld. Dus het is een sprookje nu met een actuele en maatschappelijke betekenis.
0: Oh.
1: En het is dan wel met de oorspronkelijke muziek van Engelbert Humperdinck, zo'n 19e eeuwse componist, maar met een geheel eigentijds libretto van niemand minder dan Jibbe Willems.
0: Oh. Nou, onze Jibbe Willems, wat leuk.
1: Ja, en het is een echte familieopera.
0: Ja, het is natuurlijk nu
1: kinderen. Het is wel spannend, dus vanaf 8+ ongeveer. Het gaat vrijdag in Zwolle in première. Ja. En dan tot en met begin februari door heel het land.
0: Oké, dus genoeg kansen om het te zien.
1: Hans en Grietje op de vlucht.
0: En nu gaan we gewoon een stukje luisteren, toch?
1: Ja, van de oorspronkelijke Duitsstalige versie van Engelbert Humperdinck.

Heksenrit uit Hänsel und Gretel van Engelbert Humperdinck. Maar vanaf vrijdag dus door Opera Today. Hans en Grietje op de vlucht. Een totaal nieuwe invulling. Ga erheen, een familieopera. En die is tot door het hele land te zien tot februari.

0: Vikstamoin heet dit Scandinavisch volksmuziekje. En het werd uitgevoerd door The Danish String Quartet. Ja, die Franse schilder had hoorbaar te veel gedronken, Teun. Er kwamen heel wat namen voorbij. Kan je er een paar noemen die...
1: Alle drankneuzen uit de beeldende kunst. Ja.
0: Ja, maar ook een soort cryptische Henri's Toulouse-Lautrec en Loost, als dat er dan
1: ja,
0: in.
1: En Gauguin.
0: Ja, en Matisse, ja. Matisse werd er gezegd. En Anton Heijboer, dronk hij zoveel? Hij had wel veel vrouwen. En Jean-Baptiste Champagne, ja, allemaal wel leuke antwoorden. Maar de meesten hadden het natuurlijk toch goed. Waaronder meneer Scholten, zij schrijft... Goedemorgen Andrea, de oplossing van de crypto vandaag is Georges Braque. Georges Braque was een Franse kunstschilder, tekenaar, beeldhouwer, maker van collages samen met de Spaanse Pablo Picasso. Was hij dé grondlegger van het cubisme, zeker. En als je te veel gedronken hebt, is er kans dat je moet overgeven braken. Maar dan ben je ook gewoon brak. Met vriendelijke groet, meneer Scholtens. En ja, u krijgt die mooie cd van Andras Schief. Nou, hiernaast me ook een klein beetje brak.
2: Nee. Ja, vind je?
0: Heel flauw grapje. Ja,
3: het is gelukkig radio, hè? Dat zie je niet.
0: Nee, het is radio. Nee, heel fris en nuchter. Ab Nieuwdorp, wat gaat er gebeuren in de klassiek?
3: Nou, zometeen muziek van een componist die ook wel graag een fles open trok. De Fin Jean Sibelius.
0: Oh ja, ja, maar die Finnen, die moeten ook wat.
3: Ja. En vrijkaartjes ook voor een
0: Je gaat
3: concert.
0: Ze weer weggeven.
3: Jawel,
0: ja.
3: Jawel.
0: Nou, we gaan eruit met een beschonken muziekje. Le bal éthylique. Fijne dag. Oh.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nporklassiek.nl/top400.
1: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
2: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
3: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Dinsdag 27 oktober, rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
6: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
5: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.house.nl.
7: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. In het openbaar vervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
2: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
1: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand? Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer, vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster.
4: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cello-suites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
4: Motetten en cello-suites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee.

0: praten? Ga naar viainferno.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
3: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera-house.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera-house.nl.
5: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ja, we walsen de woensdagochtend verder in met deze heerlijke lyrische wals van Jean Sibelius.

warm en zacht de woensdagochtend verder ingewalst met deze valslyriek van Jean Sibelius, Turku Philharmonisch Orkest, onder leiding van Leif Segerstam. Ja, vanochtend, wat gaan we onder andere doen? Nou, ik heb vrijkaartjes voor een concert volgende week donderdag 22 oktober. Natuurlijk kom ik daarop terug, met muziek ook, door de uitvoerenden die volgende week gaan spelen. Samen nagenieten ook vandaag weer van de top 400. En nu is dat met muziek van een van de hofleveranciers, ook van de lijst van dit jaar. Dan heb ik het in dit geval niet over Bach of Mozart, maar over Ludwig van Beethoven.

0: dat dit jaar niet in de top 400 stond. Pianoconcerten 3, 4 en 5 wel, maar 1 en 2 dus niet. Ja, dat was dus een gevalletje ook weer van nummer 401... en van de werken die het niet gehaald heeft dit jaar. En ook vandaag vraag ik me weer hardop af. Dus stel ik de vraag aan jou. Wat is jouw nummer 401 als het gaat om die top 400 van dit jaar? Annemarie, die schrijft via de NPO Luister-app een werk uit de vroege renaissance, of de vroege barok moet ik zeggen. En dan gaat het over Ecce Quomodo Moritur Justus. Haar nummer 104 is muziek van Jacob Händel, ook bekend als Jacobus Gallus, want Gallus is dan weer Latijn voor haan. Händel, haantje. Componist, deze Händel, uit de 16e eeuw, afkomstig uit het gebied dat tegenwoordig Slovenië is. En hij werkte onder meer in Praag, schreef honderden motetten. En dit is één van die motetten. Vier stemmen zonder instrumenten en een ontroerende eenvoud heeft dit werk ook, ga je zo horen. Ecce Quomodo Moritur Justus betekent zie hoe de rechtvaardige sterft. En de tekst komt uit het Bijbelboek Jesaja. Werd gezongen in de Goede Week als een klaagzang over de dood van Christus. En nou komt het bijzondere. Deze muziek klonk eeuwen later ook in Leipzig, in de tijd van Johann Sebastian Bach. Na de uitvoering van de Matthäus Passion werd dan dit motet gezongen. Ja, dus stel je voor, de laatste tonen van Bachs Passion zijn weggeklonken en dan klinken deze vier stemmen in alle eenvoud. En wat zou het mooi zijn als deze muziek dan ook volgend jaar wat dichter bij die nummer 1, de eeuwige nummer 1, de Matthäus Passion zou eindigen in die...
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek.

Pianist András Schief en de Staatskapelle Dresden onder leiding van Bernard Haitink in de finale uit het eerste pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Het concert dat

zeker muziek, aard, ja, nog steeds begin van de 17e eeuw, de eerste helft, in ieder geval nog net op de helft, 1650 in dit geval. Muziek van de Italiaan Andrea Falconieri, La Suave Melodia, het langzame, en daarna Isu Corrente. Ofelli Gagliaro op cello en het Pulcinella Orkest. En daarvoor dus die nummer 401 van luisteraar Annemarie, Ecce Commodo Moritur van Jacobus Gallus, gezongen door Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. Ja, en de NPO Luister-app staat tot je beschikking. Hè. Wil je zelf nog jouw nummer 401, de werken die het niet hebben gehaald dit jaar in de top 400, nog even delen met mij, met kans dat ze ook nog gedraaid worden vanochtend, doe dat dan via de NPO Luister-app.

0: Kettingreactie.
1: Ja, daar heb je ook de NPO Luister-app voor nodig. Nog even vermelden, Joost en Diana die appten nog naar aanleiding van die muziek van Galoes. We hebben dit jaren geleden uitgevoerd in de Bettelkerk met 8 zangers op de galerij achter en de rest van mannenkoor Urkerzangers voor in de kerk, min of meer in wisselzang. Indrukwekkend. Dat nog even naar aanleiding van dat werk van Galoes dus. Ecce quomodo moritur. Maar de kettingreactie is de rubriek waarin je als luisteraar kan reageren op muziek die eerder klonk. En dan gaan we even terug naar gisteren. Een van de delen uit de eerste symfonie van de Nederlandse componist Alex Poelman. En die symfonie heet De 7 Wereldwonderen. The 7 Wonders of the Ancient World. En gisteren luisterde specifiek naar de hangende tuinen van Babylon.

Ja, in vogelvlucht, letterlijk met vogelgeluiden ook over die wonderen van de oude wereld. Wat zou het mooi zijn geweest als we daar nog even een bezoek aan hadden kunnen brengen. Die hangende tuinen van Babylon doen we nu via de muziek dus van Alex Poelman. Ja, en de vraag daarbij is, wat moet hier op volgen? Wat is jouw associatie naar aanleiding van de klanken van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso? Onder leiding van Norbert Nozy, de vogels die net ook nog klonken. Ja, waar doet dat jou allemaal aan denken? Kom met jouw suggestie via de NPO Luister-app. En dan kom ik daar om 11:30 in deze klassieke vanochtend nog op terug. Dan klinkt misschien wel jouw muzikale suggestie aan de kettingreactie.

trillen uit de suite voor viool en strijkers naar West Side Story van Leonard Bernstein. Ja, vandaag zijn sterfdag, overleden 14 oktober 1990, dus precies 36 jaar geleden. Leonard Bernstein, dirigent, een van de grote dirigenten van de 20e eeuw. Belangrijk als het gaat om het uitvoeren van de werken van Gustav Mahler en natuurlijk ook componist, symfonieën, maar ook van West Side Story. En je hoorde violiste Carla Leurs en de strijkers van het Britten Jeugdstrijkorkest onder leiding van Loes Visser in A Boy Like That en daarvoor America. En dezezelfde dag is ook een geboortedag. In ieder geval onder andere voor Alexander Zemlinsky, 14 oktober 1871 geboren in Wenen. Een belangrijk figuur in de muziekgeschiedenis als het gaat om de traditie van Johannes Brahms. Een van zijn grote voorvechters. Hij had Brahms als voorvechter, dus als advocaat. Iemand die dan de Weense traditie ook weer doorgaf aan onder andere Korngold. We gaan luisteren naar een van die werken van Alexander von Zemlinsky, namelijk het lied uit de stukken voor cello en piano.

0: Celliste Larissa Groeneveld en Frank van der Laar aan de vleugel in het lied. Tweede deel uit de stukken voor cello en piano van Alexander Von. En vaak ook zonder Von genoemd Alexander Zemlinsky.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Zachary Oramo voor het City of Birmingham Symphony Orchestra in Anitra's Dans uit Peer Gynt van Edvard Grieg. Ook dit jaar weer in de top 10 van de NPO Klassieke Top 400. Dit stuk stond er niet in. Een fluitconcert van François de Vienne. En deze François de Vienne was zelf ook een fantastisch fluitist. Kon je horen dus in de manier hoe hij de fluit een rol gaf. En een prominente rol in het rondo uit zijn maar liefst 7e fluitconcert. Zoveel hield hij van zijn instrument.

Manuel Pahut en het Kamerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini in het Rondo Allegretto uit het 7e fluitconcert van componist en fluitist François de Vienne. Ja, en dan gaan we richting het volgende uur. En dat doen we met muziek van Frans Lehár. Donaulegenden, zo heet deze wals. En je hoort ook nog een mooi citaat uit die beroemdere wals over de Donau. An der schönen blauen Donau. Zit volgens mij ook helemaal aan het eind. En het komende uur van de klassieken, dan ga ik ook die vrijkaartjes in de etalage zetten voor volgende week. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer.
1: Klassiek. Deze week. De Gnossienne en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was. Maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's. Ja, het strijdlied van de koning der sperziebonen, et cetera.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: En de biodiversiteit. En die goed.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de Vierde. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is in het begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Dat is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is het lichaam, een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van een man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, het is vandaag zonnig, vooral in de ochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen ook zonnewolken en iets warmer dan vandaag met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
2: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
3: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
4: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
5: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
6: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.nl.
8: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
0: NPO Klassiek.
9: Tros.

De wals uit de opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, gespeeld door het Turnhalle Orkest uit Zürich onder leiding van Paavo Järvi. Ja, en dan nu die vrijkaartjes. Want appen via de NPO Luister-app met je suggesties voor de kettingreactie. Fantastisch. En ook voor jouw nummer 401. Muziek die niet in de top 400 dit jaar terecht is gekomen. Maar je kan dus nu ook wat winnen. Namelijk vrijkaartjes voor het concert van het Chiconia Consort. Ook wel de Hague String Orchestra. Volgende week donderdagavond 22 oktober om 8 uur in de Halle in Axel, Zeeuws-Vlaanderen, inderdaad, want het maakt deel uit van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Wat staat er op het programma? Het programma heet Van Taco tot Tango, de ziel van Zuid-Amerika. Natuurlijk muziek van Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Aitor Villa-Lobos. We gaan niet alleen naar Argentinië, maar dus ook naar Brazilië. En deze muziek staat op het programma. Muziek van Ennio Morricone, inderdaad een Italiaan. Maar de film waarbij hij deze muziek componeerde, The Mission, speelt zich af in Zuid-Amerika met een prachtige hobo-solo. En die gaat gespeeld worden door Maria Pedano. Niet alleen hoboïste, maar ook zangeres. En zometeen horen we haar ook. Maar eerst deze muziek bij dat vrijkaartjesconcert volgende week, waar je nu al op kan reageren.

Joan Whiting, Hobo, London Philharmonic Orchestra, onder leiding van de componist, onder leiding van Ennio Morricone in Gabriel's Oboe uit The Mission. En deze muziek gaat dus volgende week donderdag live klinken, dan gespeeld door hoboïste Maria Pedano bij het Chiconia The Hague String Orchestra, onder leiding van Dick van Gasteren in dat Zuid-Amerikaans getinte programma. Interessant om te vermelden, dirigent Dick van Gasteren werkte jarenlang samen met het vermaarde Simon Bolivar Jeugdorkest en was verbonden aan El Sistema in Venezuela. Dus hij neemt die Zuid-Amerikaanse invloeden mee naar dat concert. Volgende week dus in de Halle in Axel tijdens

Muziek gaat dus volgende week donderdag live klinken. Dan gespeeld door hoboïste Maria Pedano bij het Chiconia, The Hague String Orchestra, onder leiding van Dick van Gasteren, in dat Zuid-Amerikaans getinte programma. Interessant om te vermelden, dirigent Dick van Gasteren werkte jarenlang samen met het vermaarde Simon Bolivar Jeugdorkest en was verbonden aan El Sistema in Venezuela. Dus hij neemt die Zuid-Amerikaanse invloeden mee naar dat concert. Volgende week dus in de Halle in Axel tijdens het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. En wil je erbij zijn, dan kan dat. Meeloten voor vrijkaartjes, heel belangrijk, voor en achternaam. En ook je e-mailadres, heel belangrijk, vermeld ze even in een appje aan de NPO Luister-app. Dan had ik nog beloofd om Maria, je kent haar misschien ook wel van Podium Klassiek van de zondagmiddag op televisie, te laten horen als zangeres, want zij gaat ook zingen. En hier horen we haar in muziek van de Franse chansonnière Edith Piaf. Padam, padam.

Groot applaus voor Maria Pedano en haar zus Anoushka Pedano op altviool bij het Chiconia Consort onder leiding van Dick van Gasteren in Padam Padam van Edith Piaf. En volgende week dus te zien en te horen en mee te maken tijdens het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Volgende week donderdag wil je erbij zijn. Even appen via de NPO Luister-app. En doe dat heel graag voor 11 uur, dus zo snel mogelijk. En dan hoor je in de loop van de middag of je erbij bent. Ja, en wij gaan door met Beethoven.

0: pianiste Maria-José Pirsch speelde twee delen uit de Pathetiek, de 8e pianosonate van Ludwig van Beethoven.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek. Nummer 13.
0: Ja, nummer 13 stond dit jaar de Enigma-variaties. Vier plaatsen gestegen muziek van Edward Elgar. En ja, deze week doe ik het net even anders. Gisteren vioolconcert van Ludwig van Beethoven, maar dan in zijn eigen bewerking voor piano en orkest. Nu het deel Nimrod uit die Enigma-variaties van Edward Elgar. Maar dan met de vraag, wat gebeurt er als je aan die prachtige, langzaam aanzwellende melodie een koor toevoegt? Nou, dan ontstaat er Lux Aeterna, eeuwig licht. De Britse componist John Cameron maakte deze koorbewerking van Elgars muziek op woorden uit het Requiem. En ineens krijgt die vertrouwde melodie een heel andere betekenis, wat oorspronkelijk een muzikaal portret was van Elgars goede vriend August Jäger, Nimrod, klinkt nu als een gebed om licht en eeuwige rust.

0: Muziek van een Engels componist die vooral in één adem wordt genoemd met O'Sullivan. Gilbert O'Sullivan. Het duo dat vele Britse operettes zoals de Mikado componeren. Maar componist ook in zijn eigen recht, Arthur Sullivan. Dit was een deel uit zijn eerste symfonie. Het langzame deel daaruit en gespeeld door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Richard Hickox. En daarvoor Nimrod, maar dan anders uit de Enigma variant. Van Edward Elgar in de gezongen versie Lux Aeterna, eeuwig licht, door Voetjes Eet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

pianist Menachem Pressler en het Emerson String Quartet in het Scherzo, derde deel uit het Piano Quintet, opus 44, van Robert Schumann. En van Schumann nu naar Schubert. En dat doen we dankzij luisteraar Irene van der Elst via de NPO Luister-app. Antwoordgevend op welk muziekstuk heb je gemist in de top 400 van dit jaar. Irene schrijft, voor mij is dat het lied An de Musik van Franz Schubert. Een ode aan de muziek, hoe mooi kan je het hebben. En dan heel graag gezongen door een lyrische tenor. An die Musik van Schubert.

tenor Fritz Wunderlich. En aan de vleugel Hubert Giesen in het lied An die Musik van Franz Schubert. En van An die Musik gaan we nu aan die arbeid. Natuurlijk zijn we al behoorlijk bezig. Maar het gaat over het werken en luisteren naar NPO Klassiek. Een appje van luisteraar R. Dat is heel cryptisch, R. R schrijft met een foto erbij van een toetsenbord, laptop en het scherm open met een prachtig schema. Ik ben op school bezig met mijn portfolio. Het zijn gelukkig korte entrees, maar het kost tijd gezien het allemaal over competenties en projecten moet gaan. Het is een metaalbewerking, constructieopleiding. En ik had NPO Klassiek gisteren opgezet op werk. En vandaag ben ik ook weer van de partij. Ik heb een noise cancelling koptelefoon op en zit goed in de flow met deze heerlijke muziek. Ik ga weer aan het werk en luister lekker verder. Prettige uitzending vandaag gewenst. Dankjewel, R. Ja, en om dat werken met muziek een beetje kracht bij te zetten, is dit een mars van Eric Coates, speciaal voor ons allen die aan het werk zijn geschreven. Calling all workers.

calling all workers. Voor iedereen die lekker aan de slag is, net als luisteraar R. van Tienen op school bezig. En iedereen die ook heerlijk geniet van de herfstvakantie, want regio Noord is met herfstvakantie ook heerlijke muziek voor dat genieten. Calling all workers van Eric Coates, BBC Philharmonic Orchestra, onder leiding van John Wilson. Zometeen in deze klassieker neem ik je mee naar het hof van de zonnekoning, Lodewijk de 14e, want daar gebeurde op deze dag in de geschiedenis iets heel bijzonders. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Heeft wel iets te maken met de muziek die ik nu laat horen. Namelijk Der Bürger als Edelmann van Richard Strauss. Jawel, tot zo.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cellosensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar zo leert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
7: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater, ga naar viainferno.nl.
8: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
9: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden nu zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer, het is vandaag zonnig, vooral in de ochtend. In de middag ook af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
3: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Je hoorde het vijfde deel uit de tweede orkestserenade van Johannes Brahms, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En dan nu ga ik je meenemen naar het hof van Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Stel je voor, schitterende zalen, flakkerende kaarsen, spiegelzalen, ruisende jurken, fluweel, pruiken, zo hoog dat je er bijna een vergunning voor nodig hebt. En overal muziek, dans en vertoon. Ja, precies 356 jaar geleden, op vandaag de dag, 14 oktober van het jaar 1670, ging op het kasteel van Chambord een voorstelling in première die speciaal voor de Zonnekoning was gemaakt. Terwijl hij op zijn troon zat, kon hij genieten van een samenwerking tussen twee grootheden, namelijk toneelschrijver Molière en componist Jean-Baptiste Lully. En zij creëerden voor de koning le bourgeois gentilhomme, de burger die edelman wil zijn. Hoofdpersoon is Monsieur Jourdain in deze komedie, een rijke burger die maar één droom heeft. Hij wil voor een echte aristocraat worden aangezien, van adel worden. Dus neemt hij dansles, muziekles, schermles, laat zich de duurste kleren aanmeten en hij maakt zich daarbij volkomen belachelijk. En dat alles terwijl hij zelf bloedserieus blijft. Molière schreef de komedie, Lully leverde de muziek en aan het Hof van de Zonnekoning moest natuurlijk alles schitteren en dat hoor je in die muziek. Overigens stonden de twee heren zelf ook op het toneel bij die première. Molière speelde Monsieur Jourdain zelf, terwijl Lully de rol van een moefti vertolkte in een hilarische Turkse ceremonie. Ja, en de moraal van dit verhaal: social climbing is van alle tijden, maar wie graag te hoger op wil, loopt het risico vooral diep te vallen. De orkestsuite uit Le Bourgeois Gentilhomme.

Le Bourgeois Gentilhomme. Orkest-suite gemaakt bij dat ballet, die komedie met tekst van Molière en muziek dus van Jean-Baptiste Lully. Lully gespeeld in dit geval door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall.

0: kettingreactie.
1: Jawel, de oogst van vanochtend. Rond 9:30 hoorden we nog muziek geïnspireerd door de hangende tuinen van Babylon. Compleet met vogels die kwinkeleerden daar in die mythologische tuinen. Een van de 7 wereldwonderen in muziek van Alex Poelman. Een deel uit zijn eerste symfonie. Ja, en we gaan van de hangende tuinen nu naar Babylon. Daar blijven we nog steeds. Maar de stemming verandert ingrijpend. En dat komt mede dankzij luisteraar Rutger. Die had het idee dat we naar de Babylonische ballingschap zouden moeten, met muziek daarbij. Eeuwen geleden werd het Joodse volk uit Jeruzalem weggevoerd naar Babylon, ver van huis, ver van alles wat hun dierbaar was. En Psalm 137, daarin staat een van de aangrijpendste zinnen uit de Bijbel: aan de rivieren van Babel, daar zaten wij en weenden. Ja, de popgroep Bonnie M. die heeft er ook een hit mee gescoord, maar die gaan we niet laten horen vanochtend. Wel iets anders, geïnspireerd door die Babylonische ballingschap. Rutger en ook Marieke van Horst, die had het daarover. Marieke schrijft een ontroerend lamento van Johann Christoph Bach. Een oudere verwant van Johann Sebastian. En ze schrijft: ach, dat ik wasses genoeg hette. Ach, had ik maar water genoeg. Niet om een tuin te besproeien, maar om te kunnen huilen. En dan heel graag dat lamento in de uitvoering door Magdalena Korzena.

0: muziek van Johann Christoph Bach. De klaagzang, het lamento, ach, dass ich was es genug hätte. Gezongen inderdaad door mezzosopraan Magdalena Korzena. En daarbij Musica Antiqua Köln, onder leiding van en met vioolsolo van Reinhard Goebel. Muziek in de kettingreactie voor vandaag. We gingen van de hangende tuinen van Babylon naar de Babylonische ballingschap. Muziek vol verdriet, eenzaamheid en zoeken naar troost en wenen. Tranen en watervallen van tranen. Ja, dat zijn mogelijke aanknopingspunten voor de nieuwe schakel aan de ketting in de kettingreactie. En dan gaan we morgen op verder. Met jouw hulp natuurlijk. Alvast heel veel dank daarvoor.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Muziek van Frédéric Chopin, de minutenwals, in iets meer dan 2 minuten gespeeld door Anneleen Leenaerts.
1: De klassieke top 400. De 400 mooiste klassieke muziekstukken. Hier op NPO Klassiek.
0: Ja, en een van de werken die er dit jaar niet in stonden was muziek van Max Reger. Willem, en via de NPO Luister-app, die schrijft erover dat hij er zelfs niet eens op gestemd heeft. Het leek me namelijk een kansloze missie. Maar misschien wordt het tijd om daar verandering in te brengen. En ik doe heel graag mee, want het gaat om het stuk Der Geigende Eremiet van Max Reger. Uitvoering met Jaap van Zweden als solo-violist bij het Concertgebouw Orkest. Ontroerend stuk. Der Geigende Eremiet, de vioolspelende kluizenaar. Je hoort zo meteen een viool die zich losmaakt van de wereld. Eenzaam, maar toch niet alleen. Want het orkest is er als een warme aanwezigheid om die ene stem heen. En dat is geïnspireerd door een schilderij van Arnold Böcklin. En daarin zie je ook een eenzame kluizenaar viool spelen. Hij denkt dat hij alleen is, maar de engeltjes luisteren mee. Ja, muziek die je tot rust brengt en tegelijkertijd kan optillen.

0: Ja, die mag toch gewoon volgend jaar in de lijst in de top 400. Naast de Larkin-sending bijvoorbeeld. Deze muziek voor viool en orkest. Der Geigen de Eremiet, de vioolspelende kluizenaar van Max Reger. Uitgevoerd hier door Jaap van Zweden. Toen nog concertmeester van het Concertgebouworkest. En dat orkest speelde rondom hem heen. Onder leiding van Neeme Järvi. Dank luisteraar Willem. We gaan er een actie voor op poten zetten. De komende lijst. Maar zover is het nog niet.
1: Moet je even onthouden.
0: Even,
1: duurt nog even.
0: Mental note maken. Want dichterbij is de muziek, vind ik zo meteen. Karine.
1: Zeker. Ja, wat, die is echt aanstaande. En ik zat laatst, dus 's avonds laat, bij mijn tuinhuis. Buiten, bij een vuurtje. En toen hoorde ik dit.
0: Ah.
1: Ja, het was echt dichtbij.
0: Kwam je ook langs vliegen?
1: Ja, je hoort ze dus niet vliegen, hè? Uilen.
0: Ze zijn zachte. Dit
1: ze
0: zachte
1: ze maken geen geluid bij het vliegen.
0: Dit is een boshuil, toch?
1: Het is een boshuil en het is een vrouwtje.
0: Kan je ook horen?
1: Ja, want die doet kiwiek en de man doet iets meer oehoe, geloof ik.
0: En ik hoor knisperend hartvuur erbij.
1: Ja, dat
0: erbij.
1: Is het vuurtje waar ik bij zat. Dus het was een magisch moment en daar heb ik ook heerlijke muziek van.
0: Bosuilmuziek zo meteen.
1: Bij gevonden, ja.
0: In de muziek van ik bij Karin. Ja, hier nog wat dansers, denk ik ook, rondom het kampvuur. Met op veilige afstand die bosuilen. Want we gaan even lekker stampen met de Tjardas van Vittorio Monti. We zitten nog even in de inleiding van Nemanja Radulovic. MUZIEK

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organist ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder andere Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouworkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.house.nl.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere levering van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, meldde Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
3: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
7: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de Vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek.
9: Tros.
10: Het is zeer zacht buiten en ik las een warme oktober, een koude februari. Daar hou ik me aan vast met deze kerstkraker.
11: De Muziekfabriek.
9: Met Karine Lacour.

Chicago Symphony Orchestra met een miniatuur ouverture uit de notenkraker van Tchaikovsky. Wat fijn dat je luistert. De muziekfabriek is geopend bij deze op deze woensdagmiddag 14 oktober. Samen lunchen op klassiek, dat is wat we doen. En dat betekent de komende kwartieren onder andere magische uilenklanken. Muziek van Rachel Portman voor de film Emma. En een lied van Antonio Carlos Jobim. Ja, die is van The Girl from Ipanema. Maar deze is getiteld Luisa en wordt op bandoneon vertolkt. En vertel ons wat jouw middag mooier maakt. Dan zoeken producer Loes en ik er namelijk muziek bij. Dus gebruik de NPO Luister-app. Spreek het in. Waar sudder je op door? Waar kijk je naar uit? Wat maakt je op deze net begonnen woensdagmiddag gelukkig?

0: Een idylle van Friedrich Gulda voor cello en blaasorkest. Je hoorde Edgar Morin op cello met Les Forces Majeures.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Uilen, het zijn magische vogels, worden ook van oudsher magische krachten aan toegedicht. En je begrijpt meteen waarom als je een uil in het echt tegenkomt. Als je hem ziet.

0: Een idylle van Friedrich Gulda voor cello en blaasorkest. Je hoorde Edgar Morin op cello met Les Forces Majeures.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Uilen, het zijn magische vogels, worden ook van oudsher magische krachten aan toegedicht. En je begrijpt meteen waarom als je een uil in het echt tegenkomt. Als je hem ziet of zelfs maar hoort, zijn roep. Je voelt meteen een imposante aanwezigheid. En laatst zat ik, 's avonds laat, in mijn tuinhuis buiten bij een vuurtje, afwisselend in de vlammen en naar de sterren te turen. En toen hoorde ik er opeens één. Vlak buiten mijn tuin, of misschien wel in een boom erin. Ik bewoog niks meer, had gelukkig wel opnameapparatuur bij de hand. Luister maar. Ja, een vrouwtjesbosuil. Na wat prachtige geluiden vloog ze verder. De nacht was duidelijk helemaal van haar. En ik kroop, klein mens dat ik ben, niks te zoeken in haar contraille. Ik kroop maar goed onder de wol in mijn tuinhuis, bewonderend zingend.

Sweet Suffolk All. Van Benjamin Britten, je hoorde Elizabeth Poston en Claire Jones zingen en harp spelen en het NYCOS National Girls Choir. Ja, deze bosuil, daar sudder ik nog lekker op na. En jij, wat maakt jou woensdagmiddag beter? Iets kleins maar fijns dat het leven net zo het leven waard maakt. Stuur het naar deze studio, dan zoek ik er muziek bij over een minuut of 10. Dus zeg het met de NPO Luister-app. Wat stemt je? Vrolijk?

0: Nicolas Bucknall op zijn klarinet bij het Miramax Studio Orchestra speelde muziek uit Emma, de film, geschreven door Rachel Portman. En daarvoor hoorde je pianist Ronald Brautigam met een novelet voor piano van Robert Schumann.
1: Mooi moment.
0: Waar word je blij van? Waar sudder je op door? Stuur eens hierheen met de NPO Luister-app en ik zoek er muziek bij. Erik van Loon schrijft: ik woon aan de bosrand in Sonnenbreugel en hoor 's nachts vaak een bosuil krassen. Altijd mooi om te horen. Ik probeer dan een beetje te peilen waar de vogel vliegt. Ja, dat herken ik wel. Heel af en toe hoor ik ook het mannetje roepen. Dat maakt het moment echt bijzonder. Christine, die appt: ik ben vrolijk tamme kastanjesoep aan het maken. Zo lekker. En dat is maar heel kort in het jaar dat dat kan. En tot slot Mathilda. Vrolijk, uitroepteken. Net na een aantal weken cursus houtbewerking mijn eerste werkstukjes meegenomen. 3 verschillende houtverbindingen. Zelf gezaagd en gebeiteld. Netjes verlijmd, afgewerkt en in de olie gezet. PS, de auto ruikt nu wel heel erg naar die olie. Wat leuk, Mathilde. En dat zal wat geduld en tijd gekost hebben. Misschien is deze muziek van Johan Svensson wel goed om op te werken of jouw maakproces te verklanken. Geduld bewaren, doorzetten en dan romantiek.

0: het Letts Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Terje Mikkelsen. Ze speelde deel 2 en deel 3 uit de tweede symfonie van Johan Svensson. En ja, zo loopt het tegen 12:15 woensdagmiddag. Ik zou zeggen, heb je een park of bos in de buurt? Pak je kans, oortjes in en hoofd in de oktoberzon.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.

0: Het Orchestre Nationale de Bretagne speelde een marche uit Le Bourgeois Gentilhomme van Jean-Baptiste Lully. En daarvoor zong Jacob Jozef Orlinski Spera, Che tra le care gioie van Händel met Il Pomodoro op de instrumenten. Het is hoog tijd voor bandoneon zwijmelmuziek. Het is het liedje Luisa van de beroemde Braziliaanse componist, pianist, gitarist, zanger Antonio Carlos Jobim. Inderdaad bekend van The Girl from Ipanema, maar hij schreef natuurlijk heel erg veel meer. Bijvoorbeeld dit dramatische afscheidslied van een geliefde, Luisa.
1: Venga, Luisa, mi da tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo.
0: Luister naar het lied dat ik heb gemaakt om je te vergeten, Luisa. Ik ben slechts een arme, gepassioneerde amateur. Een leerling van jouw liefde. Word wakker, lief. Want ik weet, onder deze sneeuw woont een hart. Kom hier, Luisa. Geef me je hand. Deze tekst zo'n beetje, maar dan gezongen. Door de bandoneon van Claudio Constantini.

Luisa van de Braziliaanse componist Antonio Carlos Jobim. Je hoorde Claudio Constantini op bandoneon bij Ada Symfonica. En zeker ook vandaag Jury bioscoopkaartjes om weg te geven. Zometeen maak je kans.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nploklassiek.nl/top400.
1: Ster.
2: Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi.
1: NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java. NRV.
2: Wandelen over de Chinese muur.
1: NRV.
2: Een Thaise tempel bezoeken.
1: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra, en geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie.

0: inferno.nl.
1: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere levering van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart en het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en per productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. Duizenden Nederlandse vrouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in interneringskampen zijn door bewakers seksueel misbruikt, gemarteld en mishandeld. Dat blijkt uit bijna 200 getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang in Haagse archieven lagen. De verslagen zijn tijdens een ander onderzoek ontdekt en nu door het NIOD onderzocht. De slachtoffers waren vrouwen die in de oorlog een relatie hadden met een Duitser of verdacht werden van collaboratie. Enkele jaren na de oorlog werden ze gehoord in het kader van een parlementaire enquête, maar hun getuigenissen verdwenen in een la en kwamen nooit in het eindrapport. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met de dieren. Dat gaat over 2 jaar in. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Volgens het dolfinarium betekent het fokverbod langdurige anticonceptie of dat mannetjes en vrouwtjes gescheiden moeten worden. Dit zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag.

0: De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Het weer, het is overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
2: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
3: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
7: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: NPO Klassiek. Tros.
9: Met zo het omarmende tweede pianoconcert van Brahms. Maar eerst hop de middag in met Mozart. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

zo 1 uur binnengeblazen door de finale van de posthoornserenade van Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoorde de Academy of Ancient Music. Het is de Muziekfabriek, jouw klassiek lunchprogramma. En bij de boterham serveren we een smakelijke prijsvraag. Want het is morgen donderdag, bioscoopdag bij uitstek. Dus wie weet heb je wel zin om naar Yuri te gaan. De net uitgekomen, heel ontroerende film over pianist Yuri Yegorov en zijn vriendschap met schrijver Jan Brokken. Zometeen mag ik bioscoopkaartjes weggeven. Plus het boek In het huis van de dichter van Brokken, waar de film op geïnspireerd is. We komen vanzelf in prijspakketstemming met Bach en Kalefax.

0: Kalefax met hun rietquintet versie van de variaties voor klavecimbel in A-klein van Johann Sebastian Bach.
1: Goed idee!
0: Twee bioscoopkaartjes en een boek winnen. Dat is zeker een goed idee, zo op de woensdagmiddag. Want ik mag net als gisteren weer een prijzenpakket weggeven dat alles te maken heeft met die net in de bioscoop een draaiende, ontroerende, steengoeie film Jury. Gemaakt door regisseur Sander Burger op basis van het boek In het huis van de dichter dat Jan Brokken schreef over zijn vriendschap met Yuri Yegorov, de getalenteerde Russische pianist die eind jaren 70 vanwege zijn homoseksualiteit asiel aanvroeg in Nederland en kreeg. En hier en vanuit hier grote successen als pianist vierde en bij heel veel een blijvende indruk achterliet. En voor die film mag ik 2 keer 2 bioscoopkaarten weggeven en het boek In het huis van de dichter krijg je er ook nog bij. Nou, je kan winnen. Het is vrij simpel door het goede antwoord te geven op de volgende prijsvraag. Stuur A, B of C en je postadres naar deze studio. Want als je het goed hebt, lood je mee voor dat prijzen postpakket. Luister goed. Op 27 november 1987 trad Yuri Yegorov op in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. De opnames van dit concert zijn legendarisch geworden en worden door Jan Brokken Yuri's muzikale testament genoemd. Toch was dit niet zijn laatste concert. In welke twee steden zou hij nog optreden voor hij op 16 april 1988 overleed? Zijn die twee steden A, La Bolle en Brussel? B, Florence en Maastricht? Of C, Biarritz en Salisbury? Zeg het maar. A, B of C. In welke steden trad Yegorov nog op na zijn legendarisch geworden optreden in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw in november 87? Is dat A, La Bolle en Brussel? B, Florence en Maastricht? Of C, Biarritz en Salisbury? Stuur je antwoord in, zet je postadres erbij, want heb je het goed, dan lood je mee voor die 2 bioscoopkaarten en het boek. Luister ondertussen naar opnamen van dat optreden in die kleine zaal van het Concertgebouw. Het is 27 november 1987. Yuri Yegorov speelt Schubert.

Prachtig opgenomen op 27 november 1987. Je hoorde Yuri Yegorov in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Uit de zes moments musicaux van Franz Schubert de vierde spelen.

0: Het Azulejos gitaarduo speelde een melancholische Spaanse dans voor piano, eigenlijk geschreven door Enrique Granados. En daarvoor zong Alan Clayton Blackbird van John Lennon en McCartney met het Aurora Orchestra achter zich.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Met nu pianist Igor Levit, in 1987 in Rusland geboren. Op zijn 8e met zijn familie naar Duitsland verhuisd. Hij studeerde piano in Hannover, waar hij afstudeerde met de hoogste score in de geschiedenis van die muziekhogeschool. En sindsdien bouwt hij succesvol aan een internationale carrière. Over het tweede pianoconcert van Johannes Brahms, dat je nu hoort, zei Levit in een interview dat het hem een paar jaar heeft gekost om het vertrouwen en de moed te vinden om deze muziek te spelen en op te nemen. Volgens hem vraagt de muziek om veel geduld, rust en zelfvertrouwen, omdat het muziek is met een langzaam tempo, een lange adem en een kalme hartslag. Het is leuk, want je hoort het hem zelf ook even vertellen.
2: I mean, it took me a couple years. Actually, it took Christian Tiedemann to get to the point of, you know, having the guts to play this music, not to mention to record this music, for me to feel like, oh, I think now is the time. Because this music, in my opinion, requires something which I didn't have for quite some time, which is a very developed and, confident kind of patience. Very often, this is the most steadiest music, with a very long breath, with a very calm heartbeat.
0: Je hoort Levit nu op de piano, solerend bij de Wiener Philharmoniker onder leiding van die dirigent waar hij zoveel aan had, Christian Tiedemann. Het derde deel van het tweede pianoconcert van Brahms.

0: de nummer 351 van de klassieke top 400 van vorige week. Je hoorde Igor Levit op piano bij de Wiener Philharmoniker onder leiding van dirigent Christian Thielemann. Ze speelden het derde deel uit Johannes Brahms' tweede pianoconcert. En wil jij naar die film Jury of wil je het boek In het Huis van de Dichter winnen? Op beide maak je kans, tenminste als je in de afgelopen kwartieren het juiste antwoord hebt ingestuurd op de vraag: in welke steden trad Yegorov nog op na zijn legendarisch geworden optreden in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw in november 87? Was dat A in La Bolle en Brussel, B in Florence en Maastricht of C in Biarritz en Salisbury? Ja, en niet alleen sturen jullie A, B of C in, ook andere mooie herinneringen. Ellen Buijzer appt: ik heb Yegorov bij een van zijn eerste optredens in Nederland, een koffieconcert in de Rotterdamse Doelen, ontmoet. Een muzikaal moment om nooit te vergeten. En Johan Havinga die mailt: ik heb gefigureerd bij de opnames voor deze film in het Concertgebouw vorig jaar. Ja, heel veel van jullie hadden het goed. 16% ging voor A, 4% voor C en 80% voor B, Florence en Maastricht. En dat is het juiste antwoord, dus er is geloot. En de twee bioscoopkaartjes en het boek In het Huis van de Dichter zijn voor Carolien Duitman uit Delden en Enes Dedic uit Amsterdam. Goed gedaan. En heel veel plezier met lezen en film kijken, Carolien en Enes. En laat ons vooral even weten hoe je het hebt gevonden. Vinden we leuk om te horen.
1: Hit van de week.

onze hit van deze week, doet de dame Jolie. En het fijn is dat je hem dus deze hele week nog hoort. Chanticleer heten de mannen die dit zingen. En het is ook heel erg de moeite waard om die eventjes op te snorren op het internet. Leuk om naar te kijken als ze op video zingen. Ja, maatwerk hè? 8 voor 2. Ik ga eens kijken of ik Xander Zwiep kan vinden.

0: Het Maxwell Quartet zorgde dat Sander rustig kon binnenwandelen. Hallo Sander.
1: Het was fantastisch, Maxwells.
0: Prettig, hè?
1: Ja.
0: Prettig herfstige muziek. Wat ga jij allemaal draaien?
1: Eclectische stuff. Het gaat van een James Bond soundtrack naar Dvorak, Eric Whittaker, Brahms en Ben Folds.
0: Nou, zoals Tim Kliphuis een keer tegen mij zei, eclectisch is de toekomst van de klassieke muziek.
1: Zeker, Tim zelf ook. Het is fantastisch wat hij doet. Echt.
0: Ja, geheel achter. Achter Tim, uitnodigen. Achter jou en achter eclecticisme. Dan nog even een klein woord over de op deze dag in 1990 overleden, dus 14 oktober 1990, de legendarische, charismatische, swingende pianist, componist, dirigent Leonard Bernstein.
1: Die komt ook langs in Maatwerk.
0: Echt?
1: Ja.
0: Jeetje. Nou, hier alvast even voor hem Bernsteins oproep om kleurrijk en volop te leven. Laten we dat in acht nemen. Glitter and be gay.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet... als je persoonlijke situatie verandert... En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan, pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
9: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
10: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.house.nl.
10: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
11: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren... is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen... Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt ermee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren dus hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog wat warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
2: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Goeie woensdagmiddag en welkom, een walking bass. Je weet wel, zo'n baslijntje waarop je een heerlijke big band kunt laten losgaan. Ik hou ervan. Ook in de klassieke hoek loopt het lekker met die bas.
8: Maatwerk.
7: Je hoort het in Brahms 1, deel 3.
8: Met Sander Zwiep.

0: Over 2 weken is het precies 150 jaar geleden dat deze symfonie in première ging. De eerste van Johannes Brahms. Een historische avond voor het publiek in Karlsruhe was het. Ja, die mensen konden nog niet vermoeden dat de klanken 150 jaar later via NPO Klassiek door heel Nederland zouden klinken. Machtig mooi. Deel 3, symfonie 1 door het Tonale Orkest uit Zürich.
1: De bestemming.
0: En dat is een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze draadloze maatwerk hoofdtelefoon of koptelefoon, als je dat fijn vindt klinken. En de hints van vandaag zijn Els Wout, Tetterode en de zusters Karamazov. Wat is die bestemming dan? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Els Wout met een T, Tetterode ook met T's en de zusters Karamazov.

Wat ik zo mooi vind aan een componist als Dvořák is dat hij weet te vangen hoe een volk zich kan voelen. Het Slavische Dumka-principe of de Dumki. Dumki-trio heet het van Dvořák, waarin dus een bepaalde melodievorm naar voren komt. Ja, ik geloof het direct. Het voelt zo als vandaar uit die contraien. Storioni-trio voert het uit. Wouter en Mark Vossen zijn dat op viool en cello. En aan de piano Bart van der Roer. De volgende muziek was een van de favoriete koorwerken van een collega destijds bij Avrotros, samensteller Marcel Venderbos. Die was helemaal flabbergasted in goed Nederlands toen hij voor het eerst dit stuk hoorde van Eric Whittaker.

0: volgens hem nee of niets. Als je zo'n koor hoort zingen, ja, dat is toch wel erg mooi.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En dit is wat Ludwig van Beethoven deed met hetzelfde gevoel van de vreugde van een prachtige dag in de natuur.

Het koor Polyphony zong I thank you God for most this amazing day, for the leaping greenly spirits of trees and the blue true dream of sky, and for everything which is natural, which is infinite, which is yes. Dat was een deel van de tekst. Op 14 oktober 1894 werd de schrijver hiervan geboren, E.E. Cummings. En zoals veel schrijvers die ooit hebben geprobeerd over God te schrijven, worstelde hij met de vraag hoe hij kon verwoorden wie of wat God is. En hij kwam dus tot één woord, ja. Yes, God is voor hem yes. Het meest positieve, meest bevestigende woord dat hij kon vinden. Het impliceert waar, juist en ook enthousiasme. Ja, tegenovergestelde van God is

Ah, dat was een fijne picknick zo met Ludwig van Beethoven. Al moesten we de spulletjes even heel snel opbergen tijdens die hoosbui met een donderklap. Maar gelukkig, het werd weer lekker droog. En zo eindigden we de symfonie in dankbaarheid in het licht van de stralende zon. Oei, te vroeg gejuicht. Je weet het ook nooit in de herfst. Ach ja, het meeste valt ernaast. Hè? Wat nu valt, valt straks niet. Take the clouds with the sun and your days will be fun. Oeh, wat een hondenweer ineens.

Het Emerson String Quartet uit New York speelde het eerste deel uit het Amerikaans strijkkwartet van Antonin Dvořák. Na 3 uur Chopins tweede pianoconcert en Schumanns Rheinische Symfonie op deze 14 oktober. Precies 99 jaar geleden kwam hij ter wereld. A little shaken, not stirred. Roger Moore in de film Live and Let Die maakte hij het behoorlijk Bond.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
5: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
6: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Festa, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
7: Hoornvirtuoos Felix Kliezer maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd er in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw. Het gebeurde in Lent. De 52-jarige Denny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Denny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag als Schuiling eerder kreeg opgelegd door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had en daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
3: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: In Via Inferno neem ik, sterrenkonijn, je

0: theater? Ga naar viainferno.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Het kind is niet belangrijk.
4: En ze hebben het goed, hebben ze me alles afgenomen, alles, mijn hele leven.
5: En dan onder het mom van het geloof.
6: De geheimen van de meisjes van de Goede Herder. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
3: En zei ze, jij mag dat niet vertellen.
2: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
7: NPO Klassiek. Omroep Max.
8: Een miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. De klachten ontstaan doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling.
7: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het slot uit de Rheinische Symfonie van Robert Schumann macht immer gute Laune, nietwaar? Het is een gouden melodie. Maar door die lage stand van de Rijn was het wel behoorlijk spannend of dit hele orkest het zou redden. Het gewicht van die tientallen muzici. We hadden voor de zekerheid misschien beter een strijkkwartetversie kunnen spelen. Maar het is gelukt. Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. De maestro die overleed op 14 oktober van het jaar 1990.
1: Bestemming.
0: Wat is de bestemming van vandaag? Je weet het, je maakt kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn Elswoud met een T, Tetterode en de zusters Karamazov. Wat is de bestemming dan? De NPO Luister-app staat tot je beschikking of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Elswoud, Tetterode, de zusters Karamazov.

Laat je levensvragen maar vragen zijn. Het antwoord komt vanzelf. Daar mag je op vertrouwen. Let It Be, gezongen door Gregory Porter met op gitaar Milos Karadadlis. Het liep over vanaf Torredom de Love. Eerst voor Geef Me Je Hand. Het staat op het album van de week met saxofoniste Jess Gillam.

0: Ja, ik vind het ook zo wat om door die lage toon heen te praten. Dus misschien dat dan de cellist die snaar had moeten dempen. Of ik had gewoon door die toon heen moeten praten. Van die afwegingen Molly on the Shore van Percy Grainger door het Bridge String Quartet.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, de muziek is inmiddels gemeengoed die we nu gaan horen. Maar toch, het is heel intiem ontstaan. De tetere tonen die nu volgen, schreef Frédéric Chopin speciaal voor zijn stille liefde. Hij had het nog niet eens tegen haarzelf verteld, maar wel tegen een van zijn beste vrienden. En hij vertelde het ook aan zijn piano. Zijn liefde voor de sopraan Constantia Gladkowska.

Ja, wat luxe dat ik deze muziek zomaar kan uitzenden, zeg. Prachtig. Tweede pianoconcert van Frédéric Chopin, de delen 2 en 3. Christian Zimmerman aan de piano bij het Pools Festival Orkest. Zometeen een hele bijzondere uitvoering van Beethovens 7e. Eerst Music for a While.

Nou, de Pool Chopin was dit, de Pool Jakub Józef Orliński. Hij zong het hoogste woord als countertenor bij de King's Singers and Music for a While van Henry Purcell. Een bijzondere opname nu. We gaan naar 19 augustus 1990, de Tanglewood Music Shed in Massachusetts. 2 maanden voor zijn overlijden gaf Leonard Bernstein daar zijn laatste concert. Dat concert is opgenomen. Hier is bij 6000 man publiek het Boston Symphony Orchestra. Hier is Leonard Bernstein met zijn laatste krachten in de finale uit de 7e van Beethoven.

0: En hier dankt het publiek Leonard Bernstein voor zijn gulle grote muzikale hart na zijn allerlaatste concert 2 maanden voor zijn heengaan in 1990. En wij in Maatwerk zijn nog niet klaar. Tot zometeen.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 2003. Toen begon in Tivoli Vredenburg Utrecht een jaarlijkse traditie. Met de eerste editie van het Kamermuziekfestival van violist Janine Jansen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Wat u belangrijk vindt, kan blijvend voortleven. Via een kraamkliniek, nieuwe klaslokalen of een moestuin waarmee gezinnen inkomen verdienen. Met een nalatenschap aan wilde ganzen versterkt u de aanpakkers die deze plannen werkelijkheid maken. Wilde ganzen, concreet project, blijvend verschil. Ontdek wat uw nalatenschap kan betekenen op wildeganzen.nl/nalaten.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven en ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod, want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor de gezondheid of het sociale gedrag van de dolfijnen. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. En nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Dinsdag 27 oktober, rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.house.nl.
6: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater, ga naar viainferno.nl.
7: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
0: NPO Klassiek.
8: Omroep Max.
9: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
10: Maatwerk. Dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Geen rood kapje, maar groen mouwtje. Fantasia on Green Sleeves, muziek van Ray Vaughan Williams. En ja, muziek voor bij een lief briefje aan je geliefde. Dat kan je misschien inspireren. Nieuw Queen's Hall Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. En Buddy blijft nog even staan, want die heb ik straks nog nodig bij een ander muziekstuk.
1: De bestemming.
0: En, oh ja, die puzzel is ook nog niet opgelost. Wat is de bestemming van vandaag? De hints zijn Elswoud, Tetterode en de zusters Karamazov. Ja, wat is dan die bestemming? Je maakt kans op onze weekprijs. Morgen gaat die eruit, de draadloze hoofdtelefoon. Laat het maar weten via de NPO Luister-app of maatwerk@omroepmax.nl. Elswoud, Tetterode en de zusters Karamazov.

Ja, ik weet niet hoe het met jou, met uw zelfbeheersing is. Maar ik vind het nogal lastig hoor. Als ik thuis zo'n doos met chocolade zeebanket zie liggen. Dan gaat het cellofaantje eraf. Dan doet Sander het dekseltje open. Dan pakt hij een chocolaatje. Nog een. Gaat hij gewoon helemaal leeg in een avond. Kan er niks aan doen. Zo is het ook met zo'n suite van Henry Purcell uit de Fairy Queen. Allemaal hele korte barokke snoepjes in muziek. Dan wil ik ze gewoon allemaal tegelijk horen. Dus dit was de hele vijfde act.

Ja, ik weet niet hoe het met jou, met uw zelfbeheersing is, maar ik vind het nogal lastig hoor. Als ik thuis zo'n doos met chocolade zeebanket zie liggen, dan gaat het cellofaantje eraf. Dan doet Sander het dekseltje open en pakt hij een chocolaatje en nog een. Gaat hij gewoon helemaal leeg in een avond. Kan er niks aan doen. Zo is het ook met zo'n suite van Henry Purcell uit de Fairy Queen. Allemaal hele korte barokke snoepjes in muziek. Dan wil ik ze gewoon allemaal tegelijk horen. Dus dit was de hele vijfde acte suite met Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Hier is muziek van een landgenoot van Purcell, leefde wel iets later, sterker nog, leeft nog steeds, Howard Goodall.

0: Het Requiem Eternal Light heeft hij het als titel gegeven van Howard Goodall, de man van de Mr. Bean tune, die ook deze diepere introspectieve kant laat horen. Het stuk wordt in Nederland zelden uitgevoerd, volgens mijn informatie. Afgelopen 4 mei volgens mij voor het laatst. Dus mocht je het ooit aangekondigd zien in Nederland, laat het me weten. Ik wil daar graag bij zijn. Goodall's Requiem hier, gezongen door het koor van Christ Church Cathedral onder leiding van Stephen Darlington.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Kleine bestemmingshint volgt nu. Uitvoering door New Queen's Hall Orchestra onder leiding van, daar is hij weer, Barry Wordsworth, die braaf heeft gewacht tot hij weer mocht dirigeren zometeen, in muziek van Ralph Vaughan Williams. Muziek over veenland en sloten. Over een landschap dat verrassend Hollands aandoet en waar volgens mij ook een Zeeuwse ingenieur is ingevlogen om de zaak te cultiveren. De Oostkust, de Zuidoostkust van Engeland. We gaan naar The Fen Country.

In the Fan Country van Ray Vaughan Williams. Muziek die aan het begin en aan het eind de leegte van het landschap verklankt. New Queens Hall Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth. En dan nu nog maar eens een vraag. Ik ben gewoon benieuwd, wat is je favoriete eiland? Is dat Schouwen-Duiveland? Is dat Saba? Of is het toch Pampus? Ja, dit is in ieder geval Fairest Isle uit King Arthur van Purcell.

Vlieland is de uitkomst wat betreft luisteraar Evelien, die jaloersmakend mooie foto's stuurt van op en om Vlieland, water en duinen. Fairest Isle van Henry Purcell, gezongen door Andrea Scholl bij de Academia Byzantina.

0: de bestemming.
1: En het was niet Vlieland. De hints waren Elswoud Tetterode en de zusters Karamazov. Dagfinalist Onno Huiberts die zegt... geen idee of de vurig gewenste hoofdtelefoon met ruisonderdrukking nog gangbaar is. Vorige week wegens hartproblemen een weekje uit de relatie geweest. Poeh. Fijn dat ik u nu weer horen kan, zegt Onno. Nou, heel wederzijds. Sterkte met het herstel dan. Maar, zegt Onno, de oplossing van het raadsel is Overveen. Daar ligt de heerlijkheid Elswoud. Komt de naam Tetterode ook voor als een soortgelijk lustoord. En had dokter Anders P. het niet over deze plaats in relatie tot de genoemde zusters? Jazeker, Onno.
2: In Overveen tellen zij hun dagen bijeen. Niet meer zo koket als voorheen, maar nog altijd flink.

Ja, die kennen het liedje al. Die mensen die mee cheep cheep cheepten. Wij gaan luisteren naar muziek van een album genaamd Island. En dat wordt gespeeld door iemand met Veen in de achternaam. En zijn naam is Jeroen van Veen. Ja, Jeroen van Overveen vandaag.

Je hoorde pianist Jeroen van Veen. Hij maakte deze opname in zijn studio in Steffeln in de Eifel. Prachtige heuvels. De cd waar het op belandde heet Island, een eiland. En dit stuk heette Ker Al-Loch. Zoek zeker die cd's op Island ook online te beluisteren. Muziek van Jan Tiersen. Nog iemand met een favoriet eiland, dat is Joris Schouwman, die zegt... Nou, Sri Lanka, dat is het helemaal voor mij. De naam betekent ook prachtig eiland. Alleen mijn portemonnee is het daar iets te vaak mee oneens. Kan ik me iets bij voorstellen. Hierna podium met Camille Jansen. En in Maatwerk is het laatste woord aan dichter Samuel Daniel. Die zei, wat is de mens een pover geval, tenzij hij zich boven zichzelf kan verheffen.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nporklassiek.nl/top400.
1: Ster. Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bachconsort samen met het Arthur Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré. Met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
2: Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
3: Wereldberoemd in de jaren 60, Marisol. Een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
4: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: In Via Inferno neem ik Sterrenkonijn je mee.

0: theater? Ga naar viainferno.nl.
1: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor een Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kijk in oktober naar Mezzo voor de beste producties van Nederlandse bodem. Beleef de meest toonaangevende opera's van de Nationale Opera, waaronder de première van Verdi's Simon Boccanegra. En geniet van de mooiste concerten van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Mezzo is onder andere te zien bij Ziggo.
2: Capella Amsterdam zingt de motette van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
3: Weet jij nog dat wij het hadden over Peru?
4: Jazeker, met Machu Picchu, de Heilige Vallei en misschien een stukje Amazone.
3: Ja, precies. Nou, NRV biedt reizen aan waarbij je dat allemaal kan combineren.
4: Ja, en wie regelt alles?
3: NRV natuurlijk. Dus wij kunnen gewoon genieten.
4: Heerlijk. Ik ga alvast mijn wandelschoenen zoeken.
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Beleef een koninklijk feest met Händel. Parnasso in Vesta, een groot oratorium dat Händel schreef als huwelijksgeschenk voor Anna van Hannover en Willem de IV. Uitgevoerd door het Apollo Ensemble. 24 en 25 oktober in Leeuwarden en Lelystad. Info apollo-ensemble.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het Residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupiter-symfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
11: Goedemiddag, welkom bij Podium. Oscar-Jan Hoogland, improvisator en componist uit de Nederlandse jazzwereld, wint een belangrijke prijs, maar welke, dat hoor je zo. En het Sofia Kamerkoor uit Kiev is in Nederland om geld in te zamelen voor het herstellen van kapotte gebouwen van muziekacademies in Oekraïne. Kinderen op de vlucht en een heks als CEO. Rosa Herwiek maakt van Hans en Grietje een eigentijdse familieopera. Ik heb haar straks aan de lijn.

0: Een van de stukken voor piano van Emmanuel Chabrier, gespeeld door pianist Alexandre Tarot. Hans en Grietje op de vlucht. Nou, dat klinkt als een variatie op het welbekende sprookje. De familieopera die gaat vrijdag in première in Odeon in Zwolle. En op het operatoneel belanden Hans en Grietje niet in het snoephuis deze keer, maar in een kinderfabriek. De heks is er de CEO en ze lokt kinderen met snoep. En dat is dan weer wel zoals in het oude sprookje. De mezzosopraan Rosa Herwig en de sopraan Anna Carmen Balestra, samen bekend als de Opera Rebels, die maken van het klassieke verhaal een eigen tijdse opera, ook voor kids. Met 19 mensen op het podium en 12 voorstellingen door het hele land is dit hun grootste productie tot nu toe. En dat is wel wat toelichting waard. Dus bij mij aan de telefoon is Rosa Herwig. Welkom, Rosa.
1: Hallo, Camille.
0: Hey. Nou, leuk dat je er bent. Jullie versie heet Hans en Grietje op de vlucht. Hans en Grietje vluchten in jullie versie niet alleen maar voor die kinderfabriek waar ze in beland zijn. Ze zijn ook nog voor iets anders op de vlucht. Wat is dat?
1: Ja, klopt. Nou, eigenlijk zijn Hans en Grietje deze keer geen houthakkerskinderen, maar vluchtelingenkinderen. Kinderen op de vlucht voor oorlog. Het wordt niet heel specifiek benoemd, maar het is wel zichtbaar. En samen met hun ouders zijn ze aan het vluchten voor gevaar en op zoek naar een plek waar vrede is. En op hun vlucht raken ze hun ouders kwijt en komen ze in een soort droomwereld terecht met een enorme snoepfabriek, waar dus de heks de baas is.
0: Ja.
1: En eerst mogen ze lekker snoep eten, maar daarna worden ze aan het werk gezet.
0: Dat klinkt wel eigenlijk op een gekke manier als een actueel thema. Die kinderen die zoeken dus veiligheid in hun fantasie, maar ze komen terecht dus bij een heks die dus een CEO is van die snoepfabriek. Klinkt dus een hele duistere versie van Willy Wonka. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, het is inderdaad, ja. Sorry, wat wou je zeggen? Ja, wat gebeurt er?
0: Inderdaad, in wat gebeurt er in die fabriek dan?
1: Ja, nou ja, eerst worden zij heel hartelijk ontvangen. En ze denken ook echt dat het daar goed is. En ze krijgen opeens allemaal lekker snoep te eten. En die heks is heel vriendelijk. Dus ze hebben eerst eigenlijk helemaal niet door dat het anders is. De eerste wereld waar ze in leven is ook vrij grauw. En nu in de snoepfabriek is alles kleurrijk. En ze denken, oh, zijn we dan nu op een plek waar alles goed is? Maar steeds meer wordt duidelijk dat ze aan het werk gezet worden. En dat ze keihard moeten werken en het helemaal niet veilig is. En dan verslaan ze op een manier de heks. Maar dat ga ik niet verklappen natuurlijk.
0: Oké, maar wel kinderarbeid en uitbuiting dus. Mm-hmm. Best wel zware thema's voor een familievoorstelling. Is dit niet een beetje... Is het niet wat zwaar?
1: Nou, we wilden deze thema's die actueel zijn wel echt gebruiken in onze voorstelling. We maken sowieso voorstellingen die echt een link hebben met de wereld van nu. Mm-hmm. Maar we doen het op een hele humoristische manier. En het voelt eigenlijk voor de kinderen niet zo gevaarlijk. Ik denk dat vooral de volwassenen in de zaal heel erg de dubbele laag zullen zien. Maar voor jonge mensen is het vooral een soort groot feest. En er zit heel veel humor in de voorstelling. Dus het is geen enkel moment dat je echt denkt, wow, wat is het ontzettend eng.
0: Eigenlijk
1: maar het is wel spannend.
0: Het is eigenlijk zoals een sprookje betaamt. Hè? Dat het moet het leuk zijn voor de kinderen en voor de volwassenen. En dit idee ontstond, dat vertelde je eerder, dat dit idee ontstond aan een keukentafel in Londen. Jij en Anna Maria Balestra zijn vrienden. Jij wilde altijd al Hans spelen en Anna droomde van Grietje. Ja. Hoe werd dat dan opeens een serieus plan?
1: Nou ja, we woonden dus samen in Londen. We studeerden daar aan de Guildhall School of Music and Drama. En we zaten aan de keukentafel en we spraken allebei deze droom uit. En toen zei een week later, zei mijn moeder, die dirigent is, die zei, ach, maar ik zou zo graag een keer Hans en Grietje dirigeren. En toen dachten wij, nou, dit is voorbestemd als we dit allemaal zeggen. Laten we het gewoon gaan doen. En toen zijn we over die nieuwe variant gaan nadenken. En we willen echt opera naar de mensen brengen, naar iedereen. En een beetje die... Nou, soms is er wat afstand tussen het publiek en opera. Dat willen we echt doorbreken met alles wat wij doen als Opera Rebels. Dus we wilden de voorstelling in het Nederlands. We hebben een fantastische tekst van Jibbe Willems. En we hebben een acteur erbij als verteller. Dat is Niels Verkooyen. Huh? En we zijn echt op zoek gegaan naar manieren om de opera heel toegankelijk en fris en levendig te maken. En het heel dicht bij het publiek te brengen. Ja, dus er wordt ook gebruik gemaakt van de zaal en van alles.
0: Ja. Wel ook echt te gek dat het in een wezen ook echt een familievoorstelling is. Omdat je moeder dus het orkest, de ensemble dirigeert.
1: Ja, dat is de grap achter de schermen.
0: Dat is nog het grap achter de schermen. Ja. Jullie deden fondsen aanvragen en jullie vonden private sponsoren. Ontvingen gratis repetitieruimtes. En jullie zijn nu ook nog bezig met een crowdfunding. Jullie hebben nog 5.000 euro nodig. Mm-hmm. Maar die 5.000 euro moet in 7 dagen worden opgehaald. Is dat een pittig eindsprint, lijkt me?
1: Ja, we gaan er vol voor. Het is tot nu toe ook gelukt om heel veel geld bij elkaar te krijgen. Dus dat laatste stukje, daar gaan we nu heel hard nog tegenaan. Ik denk, we zijn ontzettend dankbaar voor alle fondsen die binnen zijn gekomen en privé-sponsoren om dit mogelijk te maken. En echt bijzonder. Maar ook, we merken ook dat vernieuwende opera en hoe wij het doen op deze nieuwe, frisse manier, dat daar heel veel steun voor is. Dus dat is heel fijn.
0: Ja, ik vind het ook wel. Jullie zijn een klein gezelschap wat heel slim samenwerkt en slim partners aan elkaar koppelt. In plaats van een groot operahuis met grote budgetten. Is dit de toekomst van de Nederlandse opera volgens jou? Kan DNO inpakken?
1: Nou, ik vind dat de DNO doet ook fantastisch. Ik denk dat er verschillende manieren bestaan. En dit is wel echt een manier, merken wij. Ook om juist nieuw publiek te winnen voor klassieke muziek en opera. En om opera te maken die daar heel fijn en actueel is. En mensen snel kunnen begrijpen waar het over gaat. En helemaal in de muziek op kunnen gaan.
0: Nou,
1: juist op zo'n wat kleinere schaal, ja.
0: Ik ben ontzettend benieuwd. Dat klinkt als een ontzettend leuke voorstelling. Bedank je wel, Rosa Herwig. Vrijdag is de première van de familieopera Hans en Grietje op de vlucht in Zwolle om 7 uur in Schouwburg Odeon. En daarna kunnen we het avontuur van deze twee kids en hun ouders nog 11 keer zien door heel Nederland. We laten alvast wat horen uit de opera Hans en Grietje. Dit is het avondgebed van een componist met een vrij hysterische naam. Als je hem in een sprookje tegenkomt, is hij sowieso de bad guy. Dit is Engelbert Humperdinck.

0: Je hoorde het avondgebed uit de opera Hans en Grietje van Engelbert Humperdinck. En die gaat aanstaande vrijdag in een hernieuwde versie in première. Een operaproductie van Rosa Herwig en Anna Maria Balestra. De première is uitverkocht, maar ze spelen nog 11 keer door heel het land. Over de rest van het land gesproken, hoe staat het op de weg? We gaan naar Robert Vriesen.
1: Ik zal het je vertellen, Camille. Het is druk. Het is druk op de wegen in ons land. 700 kilometer file staat er bij elkaar. Dat is zo'n 150 kilometer meer dan gemiddeld, zo op de woensdagmiddag. Drukte speelt zich af in de Randstad en in het zuiden van het land. En dan neem ik je gelijk mee naar het zwaartepunt. Dat is de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Eerst 20 kilometer file tussen Waardenburg en knooppunt Vught. Daardoor al 3 kwartier vertraging. En dan is verder op de weg ook nog eens dicht de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Dat is bij Best West na een ongeluk met vrachtwagens. Politie doet onderzoek naar de toedracht. En het gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot 9 uur vanavond duren. Dus wordt er omgereden richting Eindhoven. Tot 9 uur vanavond via Tilburg over de A65 en de A58.
2: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.

0: Rijkswaterstaat nog tot 9 uur vanavond duren. Dus wordt er omgereden richting Eindhoven. Tot 9 uur vanavond via Tilburg over de A65 en de A58.
1: Podium met Camille Jansen.

Meneer Bremen onder leiding van Pavel Järvi. En dit komt van het nieuwe album van die violiste, Alena Bajeva. En daarop ook het eerste vioolconcert van Béla Bartók. Een vroeg werk van Bartók. Hij schreef het toen hij 26 was. Een leuk verhaal achter de totstandkoming van dit werk. Bartók schreef dit eerste vioolconcert als een liefdesverklaring. Hij werkte er 2 jaar aan, want hij was namelijk smoorverliefd op de violiste Stevie Geyer. Maar helaas voor Béla, Stevie was niet op hem en ze wilden het concert niet spelen. Dus Bartók trok het terug. Het vioolconcert werd pas 10 jaar na zijn dood uitgegeven. Maar gelukkig werd het wel uitgegeven, want het is wel echt mooie muziek, vind ik. Maar oordeel zelf.

Het eerste deel aan het eerste vioolconcert van Béla Bartók, dat hij schreef op zijn 26e, maar wat pas werd uitgegeven 10 jaar na zijn dood. Je hoort de violist Alena Bajeva, begeleid door de Deutsche Kammerphilharmonie Bremer onder leiding van Pavel Järvi.

Ja, dat komt van het nieuwe album Leipzig Club van cellist François Salk en de accordeonist Vincent Perani. En dit is muziek van en muziek geïnspireerd op Bach. Nou, dit is de Bachianas Brasileiras van de Braziliaan Heitor Villa-Lobos. Ik vind het heel erg mooi. Oscar Jan Hoogland ontvangt de Willem Breukerprijs. Dat is vandaag bekendgemaakt. Elke twee jaar gaat de prijs naar een componist of muzikus die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de gecomponeerde of de geïmproviseerde muziek. Oscar Jan Hoogland is zowel componist als muzikus en een bekende naam in de wereld van de improvisatie. Hij doseert compositie aan de jazzafdeling van het Conservatorium van Amsterdam. En als pianist zit hij vaak achter de vleugel, maar hij heeft er ook een handje van om zijn eigen instrumenten te bedenken en dan te bouwen en dan te bespelen. En daar maakt hij dan eclectische keuzes in. Denk bijvoorbeeld aan een gokautomaat gekoppeld aan gitaarversterkers. De jury schrijft over Oscar Jan Hoogland: hij kent en waardeert de muzikale traditie van waaruit hij zelf is voortgekomen en hij besteedt daar nauwgezet aandacht aan. En die deelt hij dan vervolgens met anderen. Wat er nog niet is, voegt hij toe. Oscar Jan Hoogland verdient €15.000 met de prijs. Die is vernoemd naar de saxofonist en componist Willem Breuker. Breuker was onderdeel van de zogenaamde Haagse school, net als Louis Andriessen. Hij maakte hedendaagse klassieke muziek met invloeden uit minimal music en jazz. In 2010 overleed hij. En hier horen we dan nu muziek van Oscar Jan Hoogland.

echte ongebonden muziek. Dit is muziek van de winnaar van de Willem Breukerprijs van dit jaar, Oscar-Jan Hoogland. En het heet Triple M. Oscar-Jan Hoogland speelt piano, Ab Baars tenorsaxofoon, Uldis Wietels contrabas en Onno Govaerts op drums. Dan nu wat concerttips. 3 keer een ode. Een ode aan de planeet, aan de vrouw en aan de seizoenen. De concerttips van Podium. Het is opgedragen aan onze kwetsbare planeet, de dichtbundel Broze Aarde van de Zuid-Afrikaanse dichter schrijver Antje Krog. Licht, licht moeten we op de aarde levenen. Zacht omgaan met elkanders hoornvlies, elkanders oerstof en adem. De bundel heeft de structuur van een requiem en het Nederlandse Blazersensemble bouwt er een concert omheen. Donderdag is het concert Broze Aarde in Amare in Den Haag om 8:15. Vrijdag om 8:00 in Theater Heerlen. En daarna ook nog in Amsterdam, Arnhem en in Utrecht. Licht en donker wisselen elkaar af op zaterdag 17 oktober in de vereniging in Nijmegen. Een ontroerende klaagzang in Strauss' Metamorfose, gevolgd door de 4 jaar gedraaide van Vivaldi, waar het zonnetje weer doorbreekt. Violist Noah Beeldschut is de solist. Zij speelt samen met het concertgebouw Kamerorkest. Vrijdag zijn ze rechtstreeks vanuit Tivoli Vredenburg te horen op deze zender om 8:00. Zaterdag om 7:45 is een uitvoering in de concertgebouw de vereniging in Nijmegen. She, een programma met alleen maar muziek van vrouwen. Dat presenteert het Duitse koorwerk Ruhe op bezoek bij Muses in Arnhem. Stukken uit de middeleeuwen, de romantiek en begin 20e eeuw. De hoofdrol is voor een componist van nu, Caroline Shaw. Koorwerk Ruhr zingt haar partita voor 8 Voices, waar al die muziekstijlen bij elkaar komen. Vrijdag om 8:00 in Muses. Ja, en dit is een deel uit die partita voor 8 Voices van die Amerikaanse componist Caroline Shaw. Je hoort haar eigen ensemble en wat zij mijns inziens de beste naam voor een koor ooit heeft gegeven. Room Full of Teeth.

0: Mooie gezongen boventonen hier in het stuk van Caroline Shaw. De partita voor Eight Voices, tweede deel. Je hoorde het koor Roomful of Teeth. We gaan naar de ANWB met meneer Vriesen. Robert, goedemiddag.
1: Goedemiddag Camille. De avondspits verloopt drukker dan normaal. Maar de daling is ingezet, zullen we maar zeggen. Het wordt al een beetje minder. 570 kilometer file is er nog over. Het is met name te doen op de A2. Hou van noord naar zuid vanuit Utrecht naar Den Bosch en verder door richting Eindhoven met anderhalf uur vertraging. En dan is de A2 ook nog eens dicht vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West voor politieonderzoek. Verkeer richting Eindhoven rijdt om via Tilburg tot 9 uur vanavond over de A65... en de A58.
2: Podium met Camille Jansen.

0: Ja, de componist van dit stuk was vrienden met Picasso, Schoenberg en met Satie. Maar hij was kroegpianist Jean Vienner. Dit stuk heette Java en werd hier gespeeld door pianist Alexandre Tharo. Een Oekraïns koor is deze maand in Nederland om geld in te zamelen voor het herstel van beschadigde muziekacademies. In het Brabants Dagblad vandaag een interview met de dirigent van het Sofia Kamerkoor uit Kiev, Oleksii Shamritsky. Oleksii Shamritsky. Soms valt een raket niet eens in dezelfde straat, zegt hij, maar zorgt de drukgolf ervoor dat de ramen kapot gaan. De piano's en een orgel die kunnen niet tegen kou en vocht als ramen en deuren ontbreken. Normaal gaat het koor tijdens kerst op tournee, dat is te lezen in het Brabants Dagblad, maar de dirigent die zegt, we willen dit gerepareerd hebben voordat de winter begint. Over het musiceren in oorlogstijd zegt dirigent Shamritsky, ja, soms vraag je je af wat je met je muziek bereikt. Deze benefiettournees zijn onze manier om te helpen. En het is belangrijk dat jonge mensen kunnen blijven studeren op muziek. Zondag om 14:00 is het benefietconcert van het Sofia Kamerkoor in de Petruskerk in Oosterwijk. Toegang is gratis.
1: NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week de Gnossien en de Gymnopédie van Erik Satie. Zijn muziek laat je denken dat hij heel evenwichtig was, maar hij was een wervelwind in zijn eigen storm.
2: Ik denk dat Satie voor zijn tijd wel heel vreemd was. Hij gaf ook vreemde titels aan zijn muziekstukken, zoals Uitgedroogde Embryo's, ja, het strijdlied van de koning der spersiebonen, etc.
1: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
8: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hartmuseum in Amsterdam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Die mocht beginnen dankzij een marktonderzoek waaruit zou zijn gebleken dat er veel belangstelling voor de school is. Staatssecretaris Thiele wil nu de regels aanscherpen of de mogelijkheid van een marktonderzoek helemaal schrappen. De Renaissance School mag voorlopig doorgaan, maar moet over 3 jaar wel 139 leerlingen hebben. Volgens Thiele wordt dat een hele uitdaging. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar 1 kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee ging 1,5 jaar geleden open. De voormalige zeehondenopvang in Pieterburen is erin opgegaan. De bouw was veel duurder dan begroot en de bezoekersaantallen vallen tegen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte, die dezelfde avond werd aangehouden, werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren, zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En de shows gaan ook door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Human neemt je mee naar Koerdistan, samen met Mela Amat. En ook al is ze geboren en getogen in Nederland, ze droomt van het land dat ze door en door kent. Uit verhalen. Kijk vanavond naar Droomland Koerdistan, over het verlangen naar een land waar, ondanks alles, altijd gedroomd wordt. Human, radicaal menselijk.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Starteditie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
8: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
9: Goedenavond, welkom terug bij Podium. Fijn dat je luistert. Zometeen muziek van de prachtige zangstem uit Limburg, John Breugeler. Een cover van Kate Bush op saxofoon. En mijn collega Bas Hagemeijer die zet een boom op over ecologische muziek. Maar eerst muziek gemaakt van instrumenten van bomen.

0: Ja, die vogelenzang die hoort er natuurlijk wel bij. A Bird's Prelude uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Gespeeld door ensemble La Rêveuse. In het vorige uur had ik aan de lijn Rosa Herwig. Want zij is namelijk de operazanger en producent achter de nieuwe opera Hans en Grietje op de Vlucht. En zij zei daarover dit.
1: Eigenlijk zijn Hans en Grietje deze keer geen houthakkerskinderen, maar vluchtelingenkinderen. Kinderen op de vlucht voor oorlog. Het wordt niet heel specifiek benoemd, maar het is wel zichtbaar. En samen met hun ouders zijn ze aan het vluchten voor gevaar en op zoek naar een plek waar vrede is. En op hun vlucht raken ze hun ouders kwijt en komen ze in een soort droomwereld terecht met een enorme snoepfabriek, waar dus de heks de baas is. En eerst mogen ze lekker snoep eten, maar daarna worden ze aan het werk gezet.
0: Deze productie is een productie van Opera Rebels en gaat aanstaande vrijdag in Zwolle in première en is daarna nog door het hele land te zien. De première is uitverkocht, maar tickets zijn nog te koop voor de rest van de voorstellingen op operarebels.nl. We gaan naar de ANWB met Robert Vriezen. Robert, hoe staat het op de weg daar?
2: Nou, het gaat maar langzaam, maar het wordt wel beter, Camille. 400 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen van deze drukke avondspits. Is dat nog over? Ja, en het is echt met name nog steeds druk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 15 kilometer file tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel. Er is ook nog eens een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een uur. En verderop gebeurde, aan het begin van de avondspits al, een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Best West. Daar is de weg nog steeds dicht voor politieonderzoek. Gaat duren tot 9 uur vanavond, dus tot die tijd moet je omrijden richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58.
3: Podium met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: En dan nu muziek van het album van de week. Op npoklassiek.nl kan je deze helemaal beluisteren. Dit is Shine van saxofonist Jess Gillam. En we gaan luisteren naar het liedje Jig of Life, origineel van Kate Bush. Maar hier dus nu gespeeld op saxofoon. En een speciale shout-out voor Hadewieg van Gent op cello. Want dat is onze Nederlandse trots.

0: Jig of Life van Kate Bush origineel, maar hier nu in een bijzonder arrangement door de Engelse saxofonist Jess Gillam met haar eigen ensemble. Naast mij zit hier mijn collega Bas Hagemeijer en ja, het is woensdag, het is tijd voor Langs de Randen van Klassiek, dus we gaan even iets leuks doen. Bas, wat heb je voor ons vandaag?
1: Nou ja, je zou denken, die Jig of Life van Kate Bush, dat was eigenlijk wel Langs de Randen.
0: Ja, dat is inderdaad al behoorlijk Langs de Randen.
1: Prachtig nummer vind ik van Hounds of Love, jaren 80. Maar ik wilde het over iets totaal anders hebben eigenlijk. Een nieuw koorwerk, echt een mooi klassiek koorwerk, avondvullend koorwerk. Van een componist, Canadees-Fins is die,
0: ja?
1: Matthew Whittall. Soms hangen dingen in de lucht. Er is eigenlijk altijd in de muziek zijn componisten wel bezig geweest met bomen. Maar op dit moment lijkt dat meer dan ooit aan de hand.
0: Bomen.
1: Op het Gaudeamus Festival zou de opera Tree Work in Amelis Weert in Utrecht afgelopen maand in première zijn gegaan. Dat ging toen niet door. Maar die gaat de 17e oktober in première. Tree Work heet het. Een opera over bomen. Er was 2-3 jaar geleden in Noorwegen een componist, Carlson heet hij. Die had voor Anne-Sophie van Otter een liederencyclus gemaakt. So We Will Vanish. Gaat over 3 bomen. En nu is er deze Canadees-Finse componist Matthew Whittall. Die heeft The World Tree geschreven voor koor. A cappella.
0: En The World Tree. De wereldboom.
1: De wereldboom. Ja, het gaat inderdaad uit van de mythologische boom. Eigenlijk over de hele wereld zijn er mythen van een wereldboom. Een beroemde is uit de Noorse mythologie. De Yggdrasil, een enorme boom. Het idee is dan dat de kruin in de hemel reikt. De stam en de lage takken.
0: Bij ons.
1: Bij ons en de wortels in de onderwereld. In die zin was dat, dat is in heel veel mythologieën is dat een symbool. Ik geloof dat de Hindoestanen hebben ook een ashvata. Dat is een vijgenboom, geloof ik. Maar ja, in elk geval, The World Tree wilde deze componist Whittall schrijven. En dat was hij al jaren van plan. Toen kwam corona, ging niet door. Toen is hij eindelijk in 2023 begonnen. En dat was het jaar dat Van Dalen in Engeland de Sycamore Gap Tree omzaagde. Dus een prachtige boom die ook in de Robin Hood film gefigureerd heeft. Vlakbij de muur van Hadrianus, Noord-Engeland.
0: Ik neem aan dat dit een hele grote, hele belangrijke boom is.
1: Prachtige boom, maar vooral het idee van zo'n majesteitelijke boom zomaar omzagen. Dat is precies waar zijn koorwerk over gaat. Nou, niet over die boom, maar het vernielen van de natuur door de mens. Daar gaat het over. Ja. En het levert prachtige koormuziek op. Hij begint eigenlijk, het duurt een uur, het hele stuk. Gaan we natuurlijk maar alleen een kort stuk van horen. Maar hij maakt het van begin tot eind. Dus je begint een soort in de ijstijd, dan de opkomst van de bossen en dan de komst van de mens en de hakbijlen enzovoorts.
0: Zo.
1: En aan het eind laten we nu horen het slotdeel. The word for world is forest. Het woord voor de wereld is bos.

Muziek uit The World Tree van Matthew Whittall, Canadees-Finse componist die mijn collega Bas Hagemeijer hier aandraagt. Ik vind het echt heel mooi, Bas. En dit stuk heette The Word for World is Forest. Je hoorde het Helsinki Kamerkoor onder leiding van Niels Schweckendijk.

Het tweede deel uit het vioolconcert van Richard Strauss, Lento Manon Troppo. Je hoorde de violist Alena Bajeva, begeleid door het Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, onder leiding van Pavel Järvi. En ja, van deze prachtige plaat draaiden we eerder ook al een aantal andere stukken. Over prachtige platen gesproken. Deze week in de Gouden Opname staan we stil bij het oeuvre van bariton John Breugeler. De Limburgse zanger overleed onlangs op 81-jarige leeftijd. Gisteren hoorden we Breugeler in zijn vroege operacarrière, in lyrische Italiaanse muziek. Maar vandaag gaan we naar een van zijn laatste opnames uit die operacarrière. De jonge Breugeler, die ooit begon als tweede tenor, die had zelf niet direct zien aankomen dat hij nog eens de Wagneriaanse bas-bariton zou worden. De rol die hem het meest bekendheid zou opleveren, dat was die van oppergod Wotan uit de Ring des Nibelungen. Het was dirigent Harmut Hentschen die met de partituur kwam aanzetten. Breugeler die reageerde in eerste instantie verrast, maar Hentschen zei alleen maar tegen hem: kijk er eens naar. Nou, dat zou misschien wel een van zijn belangrijkste rollen worden. In Nederland grifte hij zijn versie van Wotan in het collectieve geheugen bij de Nederlandse opera eind jaren 90. En dat was in de regie van Pierre Audi toentertijd. Toen Breugeler tegen de 60 liep, vertolkte hij de loodzware rol van Wotan voor het laatst in de allereerste Australische ringcyclus bij de State Opera of South Australia. En bij die opname uit 2004 draaien we nu het slot van die walkure. We horen John Breugeler als Wotan in Wotans Abschied. En in de opera neemt Wotan afscheid van zijn lievelingsdochter Brunhilde. Maar van John Breugeler was het eigenlijk ook zijn eigen afscheid van Wotan zelf.

Ja, je hoort een uitzinnig publiek. Die Walküre van Richard Wagner. Derde scène, derde acte. En dan die waanzinnige bariton John Breugeler, die hier ook afscheid nam. Het was zijn allerlaatste keer dat hij Wotan mocht zingen, die rol. Het Adelaide Symphony Orchestra en de State Opera of South Australia onder leiding van Asher. Vies is wat je hoorde. Ja, oppergod Wotan. Hij was dus als zanger en acteur zeer expressief op het podium. Had een goede zangtechniek, vond hij ook echt essentieel. Maar het eerlijk omgaan met die emoties op het podium en dan ook nog met een vrije stem, dat leerde hij naar eigen zeggen, die John Breugeler, van geen enkele zangpedagoog, maar door heel veel hedendaags repertoire te gaan zingen. Mauricio Kagel, Henri Pousseur, atonale muziek. En daar gaan we morgen mee verder, want hij staat de hele week centraal in de Gouden Opname. En de Gouden Opname van vandaag is terug te luisteren op de podiumwebsite.

Van de nieuwe plaat Memoir van pianist Alexandre Tarot. Met allemaal Franse miniatuurtjes. Dit was een albumblad van Camille Saint-Saëns. En vanavond om 8:00 in het avondconcert meer Saint-Saëns. Gespeeld door Tosca Opdam en Nicolas van Pauken en Ella van Pauken en vele anderen. En ook op het programma staan dan het strijkkwartet van Anton Arensky. En La Muse et la Bobette van Camille Saint-Saëns dus. En het pianokwartet, het tweede van Antonin Dvorak. We gaan eruit met nog een klein stukje van die plaat van Alexandre Tarot. Dit is nog weer zo'n leuk klein miniatuurtje. Omelette au rhum van Claude Delvincourt. Omelette au rhum. Nou, klinkt als een goed ontbijt. Je luistert naar Podium. Dit is... daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, dit is blijkbaar hoe een omelet met rum klinkt, volgens Claude Delvincourt. Je hoort pianist Alexandre Tarot. Ja, en zoals ik net al zei, we luisteren dus naar Podium. Maar zometeen gaan we verder met Opium met mijn collega Annemiek Bosman. Annemiek, wat staat er op de planning?
1: Hallo Camille. Ik ga praten over Willem de Koning. Hey. Want daar is een grote expo aan zijn werk nu gewijd in het Rijksmuseum. En Ludo van Haalem, de conservator die over 20e eeuwse kunst gaat, die gaat ons er alles over vertellen.
0: Heeft hij het ook samengesteld?
1: Ja, hij was er bij betrokken, volgens mij een enorm team. Sowieso is het heel kostbaar om werk van de koning naar Nederland te krijgen. Dus het is een groot samenwerkingsverband met een museum in Amerika dan weer. Ja. Dus volgens mij zijn er ettelijke mensen bij betrokken. Maar Ludo komt praten.
0: Nou, daar gaan we zo meteen meer over horen. Ik zie nog altijd die foto's vormen van de koning in zijn atelier. Dat prachtige atelier.
1: Ik vond hem ook altijd wel een... Dat leek me, ik zou er graag eens hebben willen kijken.
0: Ja, ja. Daar had ik wel graag bij willen zijn. Nou, dat en meer zometeen in Podium. Je luistert naar... In Opium, je luistert naar Podium. Fijn dat je luistert. Blijf bij ons.

0: NPO Klassiek.
1: Ik weet het niet hoor. Kan iedereen echt componeren?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen kan componeren.
1: Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Doe mee aan de kerstliedcompetitie van De Ochtend en NPO Klassiek.
2: Wij leveren de tekst en jij de melodie.
1: En wie weet, wordt jouw kerstlied dan straks gezongen door het Groot Omroepkoor?
2: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
3: Ster. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Virtuoos cellospel, zang en improvisatie van de Zuid-Afrikaanse cello-sensatie Abel Selautje. Met Amsterdam Sinfonietta speelt hij Afrikaanse muziek. Maar soleert hij ook in Debussy en Vivaldi. Op geheel eigen wijze door alle grenzen heen. In Enschede, Heerlen, Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Arnhem. Kijk op sinfonietta.nl.
12: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
13: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satellietinternetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor droneaanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Saoedi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Capella Amsterdam zingt de motetten van Johann Sebastian Bach. Vocaal vuurwerk verweven met delen uit zijn cellosuites. Van 16 oktober tot 1 november. Ga naar capellaamsterdam.nl.
4: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Motetten en cellosuites van Bach. Ga naar capellaamsterdam.nl.
6: In Via Inferno neem ik, Sterrenkonijn, je mee in mijn fascinatie voor Dante Alighieri's goddelijke komedie. En maken wij samen een muzikale afdaling in liefde en duisternis. Nu in het theater, ga naar viainferno.nl.
7: Dirigent Jutta Casado keert terug naar het Residentieorkest voor een indrukwekkende muzikale reis. Van Copland's imposante fanfare voor The Common Man en Barber's lyrische vioolconcert naar Shostakovich's meeslepende 10e symfonie. Kom 1 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
8: De mooiste muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Met de Festival Oude Muziektournees geniet je van topmuzici op bijzondere plekken door heel Nederland. Vind een concert bij jou in de buurt via oudemuziek.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Annemieke Bosman.
11: Goedenavond, van harte welkom. Het werk van beeldend kunstenaar Willem de Koning behoort tot het kostbaarste van de Westerse kanon. Om het naar Nederland te krijgen en het te exposeren, want de koning woonde en werkte in de Verenigde Staten en veel van zijn werk is daar ondergebracht, is daarom nogal een operatie. Maar het Rijksmuseum in Amsterdam weet met de expo Willem de Koning at Work nu toch uit te pakken met zijn tekeningen. En in de eregalerij is Excavation uit 1950 te zien. Zijn grootste schilderij en een sleutelwerk in zijn oeuvre. Op naar Amsterdam, met andere woorden. Maar toch niet dan nadat je even naar Opium hebt geluisterd om te horen wat conservator 20e eeuwse kunst Ludo van Halem zoal over onze Willem te vertellen heeft. Bij wijze van introductie op zijn werkwijze, die van Willem de Koning dan. Deze muziek die Morten Veldman componeerde toen hij hem in zijn atelier aan het werk had gezien.

0: hoorn, percussie, celesta, viool en cello. Die instrumenten gebruikte Morten Veldman in 1963... om beeldend kunstenaar Willem de Koning te portretteren. Hij had hem gadegeslagen in zijn atelier... en hem was opgevallen dat de koning traag en bedachtzaam te werk ging. Heel anders dan hij had verwacht... want hij had hem tot de action painters à la Jackson Pollock gerekend... die hij ook al een keer in muziek gevangen had. Maar dat beeld moest hij dus bijstellen. En Ludo van Halen, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik moest mijn beeld met Morten Veldman een beetje bijstellen, moet ik zeggen. Dus toen vroeg ik me ook af, maar waar komt dan eigenlijk dat idee van die woeste Willem de Koning vandaan, denk jij?
1: Nou ja, de term action painting, die het eind jaren 40 is bedacht door de Amerikaanse kunstcriticus Harold Rosenberg, is een beetje een misleidende term. Want dat ja, geeft je onmiddellijk een soort gevoel dat schilderen echt een handeling is die op een bepaalde manier woest lijkt te zijn.
0: Met druipende verfkwasten. Verf,
1: ja, je ziet natuurlijk ook aan die werken dat er allemaal druipers en spetters hele nadrukkelijke kwaststreken in kunnen zitten. Maar dat wil nog niet zeggen dat de handeling zelf ook zo heel snel en woest is. En ja, iemand als Willem de Koning, ik heb een paar films gezien waarin die inderdaad aan het werk is. En op een of andere manier, ja, die muziek van Morten Veldman, die roept bij mij ook onmiddellijk een beeld op. Als ik Willem de Koning aan het werk zie, inderdaad. Hij loopt naar het doek, hij zet een lijn. Hij kijkt ernaar, doet een paar stappen terug. Zet nog een keer een lijn, veegt iets uit. Gaat weer terug en gaat zitten in een stoel, in zijn beroemde schommelstoel. En dan gaat naar dat doek zitten kijken. Dus dat is een heel bedachtzaam proces.
0: Ja, en jij bent conservator 20e eeuwse kunst in het Rijksmuseum in Amsterdam. In die hoedanigheid ben je hier vanavond om te praten over die grote Willem de Koning Expo. Jullie hebben gefocust op zijn tekeningen, zei ik net. Maar voor de koning zelf liepen tekenen en schilderen eigenlijk nog door elkaar heen. Hè? Hoe zie je dat dan eigenlijk terug in zijn werk?
1: Nou, je ziet tekeningen met houtskool en olieverf. Hij tekende in schilderijen en hij schilderde in tekeningen. Hij gebruikte allerlei materialen door elkaar. Hij hield van droge materialen. Houtskool, potlood, krijt. Maar tegelijkertijd vond hij het ook heel fijn om die droge materialen weer vloeibaar te maken. Door bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid fixeermiddel op houtskool te spuiten. En dan zie je een soort nevel ontstaan, of zelfs in een enkel geval druipers die uit kleine druppeltjes komen. Dus hij vond het ook heel fijn om klassieke materialen helemaal naar zijn hand te zetten. Dus hij was voortdurend bezig in zijn praktijk wat hij met dat materiaal kon doen.
0: Het klinkt ook al bijna weer een beetje als een soort sculptuur, als je het zo beschrijft.
1: Nou ja, hij heeft ook sculpturen gemaakt en dat was voor hem zelfs een manier om in drie dimensies te kunnen schetsen, want hij gebruikte alleen maar klei. En dat kon hij ook nat houden. Dan legde hij een natte doek overheen, zodat het niet uitdroogde. En dan kon hij weer verder modelleren. Dus hij schetste als het ware in klei.
0: Ik zei net ten onrechte dat Excavation op de Eregalerij hing. Daar hangt hij helemaal niet. Daar hangen twee andere werken van hem. Maar wel de doeken met vrouwen erop.
1: Klopt, ja. Ze heten Woman One en Woman and Bicycle uit het begin van de jaren 50 allebei. Spraakmakende schilderijen. Want toen ze Woman One in 1953 voor het eerst in een tentoonstelling in de New Yorkse galerie te zien was, zorgde dat echt voor enorm veel ophef. Niet alleen omdat Willem de Koning vrouwen afbeelde op een manier die volstrekt uniek was op dat moment, maar ook
0: weinig eerbiedig namelijk.
1: Weinig eerbiedig. Hij hield soms ook wel van het wat cartooneske. Dus het heeft ook iets komisch. Het zijn enorme imponerende figuren. Maar ook omdat hij zo nadrukkelijk tot de figuratie was teruggekeerd. En zijn medekunstenaars, abstract expressionisten, die hadden de abstractie, de voorstellingsloze kunst, helemaal omarmd. En dat was bijna een geloof geworden. Maar de koning, ja, die was toch altijd geïnteresseerd in de menselijke figuur. En was dus helemaal, had daar menselijke figuren neergezet waar je niet omheen kon. Dus dat, ja, zijn medekunstenaars die vonden dat een soort verraad.
0: Maar eigenlijk was hij dus de echte avant-gardist, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, misschien wel, maar tegelijkertijd degene ook die heel dicht bij de kunsthistorische traditie bleef.
0: Ja, dat, maar dus zijn medekunstenaars vonden dat, nou ja, gewoon een affront dat hij dan weer terugging naar de figuratie. Maar de mensen, dus de maatschappij, de sociëteit, zeg maar, die vonden het ook schokkende vrouwbeelden.
1: Nou, er zijn allerlei interpretaties op die schilderijen losgelaten. En die, ja, die lopen uiteen van absolute bewondering en adoratie tot verkettering. En dus het is een heel breed spectrum van meningen wat daarover bestaat.
0: Ja, Willem de Koning, ik zei net, ik had zo'n wild woest beeld van die man. Nou ja, goed, het had dan een beetje met die explosies van kleuren en lijnen en zo in zijn werk wat te maken, denk ik. Dat ik dacht, nou, dat kan niet anders of dat moet gewoon ook wild en woest gebeuren. Maar er zat wel een soort wild randje aan hem, toch? Want hij was, begreep ik, in 1926 als verstekeling aan boord van een schip naar New York gegaan. Dat vind ik toch wel.
1: Ja, klopt. Hij is in Rotterdam geboren in 1904.
0: En, avontuurlijk in ieder geval.
1: Ja, avontuurlijk. Nou ja, als je in Rotterdam woonde, dan was eigenlijk New York heel dichtbij. Je had de Holland Amerika. Dus alle mensen die naar Amerika wilden, die stapten daar op de boot. Er was dus ook veel personeel op die boten en dat continu heen en weer aan het gaan was. Dus er kwamen ook veel verhalen terug uit New York. Er kwamen tijdschriften mee. De jazz was alom tegenwoordig in Rotterdam. Dus ja, op een of andere manier voelde Amerika, met name New York, heel erg dichtbij. Dan was er nog de romantiek van allerlei jongensboeken die natuurlijk gelezen werden. En,
0: Ketel Binky? Of nee, ik weet niet. Welke jongensboeken, ja, interessant. Ja. Ja. Maar goed, hij was als 12-jarige of zo al aan het werk, begreep ik. Of in opleiding, of hij werkte met zijn vader mee in het atelier.
1: Hij werkte niet met zijn vader mee. Maar hij is inderdaad op 12-jarige leeftijd bij een decoratieatelier gaan werken van Jan en Jaap Gidding. Dat is een heel bekend groot decoratieatelier wat hotels en bioscopen, onder andere Tuschinski in Amsterdam, maar ook Tuschinski in Rotterdam van decoraties voorzag. Op toptijden werkten daar wel 100 mensen. En daar heeft hij echt, ja, daar is hij van onderaf aan begonnen en heeft hij alle tricks of the trade, alle ambachtelijke trucjes geleerd. Maar Jaap Gidding herkende echt wel zijn talent en heeft hem op 13-jarige leeftijd gestimuleerd om naar de kunstacademie te gaan. Was ook heel normaal om op die leeftijd naar de academie te gaan. En het waren avondlessen en die waren vooral ook gericht op tekenen. Echt handtekenen, dat was daar een van de belangrijkste onderdelen van het hele curriculum.
0: Dan leerde je het ook echt goed. En die academie heet nu de Willem de Koning Academie, toch?
1: Die heet sinds 1998 Willem de Koning Academie. Ja. Ja.
0: Maar wat maakte nou dat hij dan, want op zich ging het eigenlijk, als ik jou goed begrijp, in Rotterdam al best goed. Hè? Men onderkende zijn talent, hij wist op te klimmen. Maar hij wilde groter, hij wilde meer.
1: Hij wilde eigenlijk illustrator worden of reclametekenaar. Hij heeft ook een hele mooie reeks illustraties. Illustratieachtige tekeningen gemaakt. Die zijn niet in onze tentoonstelling te zien, maar die waren wel bij de vorige venue in Chicago te zien. En daar zie je eigenlijk wel aan dat hij iets ambieerde. Niet een vrij werkende beeldend kunstenaar worden. Hij wilde echt een vak in. En op dat moment, in de jaren 20, was er reclame. Dat was een vak wat de toekomst had. Dat was modern. Daar kon je geld mee verdienen. Beeldende kunst, vrije schilderkunst. Dat was iets voor, hij heeft gezegd, dat was iets voor oude mannen met baarden.
0: Dat is later wel omgeslagen dus. Maar hij ging dus in eerste instantie eigenlijk gewoon om het in zijn vak te maken naar New York.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar wanneer is dat omslagpunt dan gekomen dat hij dan toch daar ook uiteindelijk de moderne kunst of de hedendaagse kunst toegedaan raakte en gewoon toch een vrij gevestigd kunstenaar werd?
1: Dat heeft te maken met de economische crisis van de jaren 30. En de Amerikaanse regering had een project opgezet, een werkverschaffingsproject. En daar was dus ook een afdeling voor beeldend kunstenaars in, de Federal Arts Project. En de koning heeft daar een tijdje aan deelgenomen en maakte daar ook kennis met allerlei andere kunstenaars en werkte gezamenlijk aan ontwerpen en uitvoeringen van muurschilderingen. En dat was voor hem een ja, het omslagpunt om na te gaan denken over een carrière als autonoom kunstenaar.
0: Maar wat inspireerde hem dan? Ik bedoel, want dat vind ik altijd zo'n interessante stap. Je bent opgeleid als een heel goed vakman. Je kan ongelooflijk goed, nou ja, in zijn geval dan reclame tekenen. En waar slaat het dan om naar kunstenaarschap?
1: Hij heeft ook ontzettend veel gezien in New York in de jaren 30. Want eigenlijk alle Europese modernisten die kwamen naar New York.
0: Ja, na de Tweede Wereldoorlog was er in Europa natuurlijk niet zoveel meer te beleven sowieso. Maar hij zat
1: maar
0: natuurlijk ervoor.
1: Dit gaat over de jaren 30, waarbij veel Europese kunstenaars eigenlijk in exil gingen in New York. Dus de hele Europese avant-garde zat in de jaren 30 in New York. Alle kunsthandelaren en galeries lieten het werk zien van Europese moderne kunstenaars. Dus dat was, ja, daar kon hij ineens kennis maken met de modernste hedendaagse kunst die er te vinden was. En tegelijkertijd was het Museum of Modern Art is in 1929 opengegaan. Dat was ook belangrijk. Maar ook een belangrijke plek was het Metropolitan Museum of Art. Waarin hij natuurlijk de hele kunstgeschiedenis aan zijn voeten had. En ook met heel veel interesse en diepgang bestudeerd heeft. Samen met zijn kunstenaarsvriend Arshil Gorky.
0: En wat was eigenlijk, waar is hij uiteindelijk mee doorgebroken? Ik bedoel, hoorde hij, wat je zei net, je had natuurlijk de abstracte expressionisten, die vonden het maar niks dat hij figuratief ging werken. Hij lijkt dus een beetje tegendraads, zeg maar. Maar was hij een eenzaad? Of hoorde hij wel echt bij een club? Of hoe moet ik dat?
1: Nee, hij hoorde in de jaren, eind jaren 40, begin jaren 50, toch echt wel tot die New Yorkse club van moderne kunstenaars. New York School. Ze hebben samen ook een club opgericht. En daar gingen ze 's avonds met elkaar praten, debatteren. Ze organiseerden lezingen. Ze ontmoetten elkaar in cafés. Het was een hele levendige kunstwereld.
0: En dat was met Mark Rothko?
1: Mark Rothko, Barnett Newman, ook Jackson Pollock, Franz Klein. Allemaal hele bekende namen. En dat was ook een kunstwereld waar crossovers met andere disciplines waren. Met de muziekwereld, met de theaterwereld, de dans en literaire wereld. Dus dat was een hele levendige kunstwereld op dat moment. Toen was hij al doorgebroken.
0: Ja, waarmee is hij doorgebroken?
1: Hij is eigenlijk doorgebroken eind jaren 40. Kreeg hij zijn eerste solo tentoonstelling in de Charles Egan Gallery in 1948. En dat was een tentoonstelling waar iedereen echt uit zijn omgeving met heel veel belangstelling naar keek. Hij verkocht niet of nauwelijks. Maar daarmee was wel zijn reputatie als een hele vernieuwende, abstract werkende kunstenaar gevestigd.
0: En wat is nou een werk daaruit?
1: Er zijn een aantal zwart-wit tekeningen in de tentoonstelling uit die periode te zien. Eigenlijk zijn hele mooie tekeningen waarbij die met huisschil, zwarte huisschilderverf getekend heeft, zou je kunnen zeggen. En één zwart-wit schilderij, dat is een bruikleen van het Art Institute of Chicago, onze partner. En het schilderij, dat zijn hele, een soort ballet van witte lijnen tegen een zwarte achtergrond. En de tekeningen, dat zijn zwarte lijnen tegen een witte achtergrond. Een hele mooie omkering zit daarin. En dan kort daarna maakt hij dat grote schilderij Excavation. Het grootste schilderij wat hij gemaakt heeft. Dat is een enorm gelaagd schilderij waar je, ik wil niet overdrijven, maar daar kan je echt heel erg lang naar kijken. En daar kan je van alles in zien. Er zit abstractie in, maar er zitten ook allerlei figuratieve elementen in. Je ziet af en toe een oog of een mond opduiken.

0: zwarte lijnen tegen een witte achtergrond. Een hele mooie omkering zit daarin. En ja, dan kort daarna maakt hij dat grote schilderij Excavation. Het grootste schilderij wat hij gemaakt heeft. Dat is een enorm gelaagd schilderij waar je... Nou ja, ik wil niet overdrijven, maar daar kan je echt heel erg lang naar kijken. En daar kan je van alles in zien. Er zit abstractie in, maar er zitten ook allerlei figuratieve elementen in. Je ziet af en toe een oog of een mond opduiken. En hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Dat schilderij dat ging in 1950 naar de Biennale van Venetië. En ja, toen had hij echt wel een hele stevige reputatie als een van de belangrijkste vernieuwers van de moderne Amerikaanse schilderkunst.
1: Ja, wat ik wel interessant vond was, je zei net, hij hield dus van strips of van cartoons. En de vrouwen die hij tekende, daar bracht hij iets cartoonesks in aan. Hij vond dat zelf dan vrolijk. Tenminste, dat las ik hoor bij jullie op de expo. Als een soort statement dat hij ooit daarover heeft gedaan. Maar ik vond het eigenlijk best wel nachtmerrieachtig. Dus ben ik nou gek? Ik vond het helemaal niet vrolijk. Jij?
0: Ja, er zit soms iets komisch in. Maar het is soms, ja, dat komische kan soms ook een beetje omslaan. Hè? Zoals een clown kan ook heel erg eng zijn.
1: Heel eng, ja.
0: Ja, dat heeft twee kanten inderdaad. Dat klopt. Hij knipte bijvoorbeeld... Er zijn heel mooie kleine tekeningen. Een bruikleen uit de Metropolitan. En die is ook heel bekend. Dat is een vrouwenfiguur. En dan heeft hij uit een sigarettenreclame... heeft hij een glimlachende, een breed lachende mond geknipt. Met rode lippen. Nou, die zijn een beetje verbleekt. En van die blinkende witte tanden erin geplakt. Heel klein, zo'n half centimeter groot. Maar dat is, ja, die stralende glimlach is ineens een soort rare grijns geworden.
1: Maar heeft hij ooit wel eens iets over zijn drijfveren prijsgegeven? Of vond hij dat nou maar onzin? Het lijkt me zo'n nuchtere Rotterdammer.
0: Nou, hij heeft veel gepraat over zijn werk. Maar het was vooral iemand die... Ja, hij was echt een kunstenaar die in kunst maken geïnteresseerd was. En hij had een enorme belangstelling voor de hele kunstgeschiedenis. Hij had een enorme belangstelling voor het maken van kunst. Dus zeg maar, het maken, echt iets produceren, iets schilderen, iets tekenen, dat was eigenlijk zijn grootste drijfveer.
1: Dus het was voor toch wel een beetje niet lullen, maar poetsen dan?
0: Ja, wel namelijk Rotterdamse achtergrond.
1: Ja. Tot besluit, deze stel ik altijd. Maar wat is je eigen favoriete Willem de Koning? Stel, er komt het wonderschone moment breekt aan. Je mag er zelf één uitkiezen voor thuis. Welke zou je bij de huis nemen?
0: Nou, ik heb in de openingsweek staan kijken naar een tekening uit Los Angeles. Die we geleend hebben uit het museum in Los Angeles. En dat zijn twee vrouwenfiguren. Die zijn fantastisch. Het is enorm vol houtskool met vegen. En er zitten allerlei pastelkleuren in. En hoe langer daar je naar kijkt, hoe meer je gezogen wordt in al die details. En plotseling, een van mijn collega's die zei van... ja, maar een van die vrouwen die heeft een... dat lijkt wel een zak met van die hele grote mosselen, die clams. En toen gingen we nog verder kijken. En toen bleek ook een van die vrouwen een soort schep in haar handen te hebben. En die schep die zie je ook in een later beeld. Wat die 20 jaar later van een klemdigger heeft gemaakt. Dus dat is waarschijnlijk de oer-klemdigger van Willem de Koning. Dus een bekend thema in zijn werk. Maar die tekening, ja, we hebben er dus de hele tijd naar gekeken. En die werd eigenlijk alsmaar beter na langer je ernaar keek. Dat was een soort ontdekking, maar ook een lieveling.
1: Ik hoop dat Taco Dibbets heeft geluisterd. Of nou eigenlijk het museum waar hij dan vandaan moet komen. Nu dan van Haarlem. Hartelijk dank voor je komst naar Opium. De expo Willem de Koning at Work valt nog tot en met 17 januari aanstaande te bezoeken in het Rijksmuseum in Amsterdam. En meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en zoals Willem de Koning een ster was als beeldend kunstenaar, zo was Wolfgang Amadeus Mozart dat natuurlijk als componist. Als kleine jongen al erkend als supertalent, gooide hij als twintiger hoge ogen in Wenen en Salzburg. Al riep hij, net als Willem de Koning, ook afkeuring over zich af. Nou, anno nu zet niemand meer zijn vraagtekens bij zijn werk. En we gaan luisteren naar zijn Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest. Kuchelverzeichnis 364.

0: Dat was het Andante, het tweede deel uit de Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door violist Phil de Frank en Maxime Ritanov altviool, samen met Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
0: Op woensdag blikken we in Opium vooruit op een nieuwe filmweek. We vragen programmeurs van filmhuizen om hun favoriet uit het verse aanbod te pikken. En vanavond is het de beurt aan Kim van der Werf van filmtheater Focus in Arnhem. Ze tipt een Spaanse film met deze soundtrack.

Stel je deze situatie voor. Een vader, 50er, filmregisseur en een dochter, 30er, actrice, hebben elkaar 13 jaar niet gezien. Ze ontmoeten elkaar in een restaurant. Alleen de vader weet waarom hij zijn dochter wil spreken. De dochter gaat het ontdekken. Terwijl ze wijn en water drinken, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert eten, even de tafel verlaten voor toiletbezoek, observeren ze elkaar en voeren ze een ontzettend ongemakkelijk gesprek met veel stiltes en oplaaiend oud zeer. Want dochter Emilia zit er niet op te wachten haar wereldberoemde vader Esteban weer in haar leven toe te laten, omdat hij er feitelijk nooit voor haar is geweest. Twintig minuten duurt deze eerste scène van de Rodrigo Sorogoyens, The Beloved. Ik wilde soms weglopen of wegkijken en tegelijkertijd wenste ik dat deze cinematografische tour de force, briljant gespeeld door Javier Bardem en Victoria Luengo, niet meer op zou houden. Bardem en Luengo kregen 10 blaadjes script van Sorogoyen die een restaurant afhuurde waar hij een aantal camera's verstopte om in real time een anderhalf uur durend diner te registreren. De enige aanwijzing die de acteurs hadden gekregen waren die 10 pagina's tekst en de opdracht daar zelf maar wat mee te doen. Er was geen repetitie aan vooraf gegaan, ze mochten elkaar vooraf niet spreken, ze wisten niet waar de camera's stonden, beiden waren nerveus. In deze eerste scène wordt het duidelijk dat Esteban met zijn dochter Emilia een film wil maken. Was dat vorig jaar ook niet het onderwerp van een grote film? Dat klopt. Ook in Sentimental Value van Joachim Trier is er sprake van een filmmakende vader die zijn eigen dochter wil regisseren. Het is puur toeval, maar wat je hieruit kunt opmaken is dat dit een plot gegeven is waar filmmakers onderhoudende, complexe filmverhalen aan kunnen laten ontspringen. In The Beloved komt de film daadwerkelijk van de grond, maar Esteban en Emilia blijken vreemdelingen die elkaar tijdens de opname moeten leren kennen. De gelauwerde filmmaker ontpopt zich op de set als een ouderwetse tiran, culminerend in weer een geweldige dinerscène. En Emilia vraagt zich af wat zij nou eigenlijk wil. Dichter bij haar onbekende vader komen of zich juist van zijn spook bevrijden.

0: Muziek hoorde je van Camille Saint-Saëns, het eerste deel uit zijn symfonie in A groot, gespeeld door het Orchestre National de l'ORTF onder leiding van Jean Martinon. En daarvoor hoorde je de filmmuziek die Olivier Arson schreef voor Beloved.
1: Bijna vergeten.
0: Daarin pakken we vanavond kort maar uitbundig uit met een stuk van de Argentijnse componist Manuel Gómez Carrillo dat de titel Siempre Alegría volledig uitdraagt.

En doordat dirigent Gabriel Castagna dit werk van Manuel Gomez Carrillo opnam met de Württembergische Philharmonie Reutlingen, werd het voor de vergetelheid behoed en kon het vandaag weer klinken op NPO Klassiek. En dit was Opium voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering, even na zevenen. En dan kun je luisteren naar collega Shula Tas. Ze gaat praten met Katrien Schreuder, conservator moderne kunst van Centraal Museum in Utrecht, over de tentoonstelling Graffiti. 75 jaar na de introductie van de spuitbus is er in dat Centraal Museum de wederzijdse invloed van graffiti en hedendaagse beeldende kunst te zien, met werk van onder andere Jean-Michel Basquiat, een van de eerste grootheden op het gebied van de graffiti. Dat morgen, zometeen om 8 uur, het avondconcert met Wouter Plezier. Lekker blijven luisteren. Wij gaan eruit met muziek van Woldemar Bargiel. En wat mij betreft graag weer tot volgende week. Doeg!

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
5: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.nl.
4: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
5: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
8: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
9: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld, met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij erover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Rondom alle zielen brengt het Nederlands Bach-consort samen met het Artus Strijkers Ensemble het Requiem van Fauré, met daarnaast werken van Shaw en Pärt. Te horen in 8 Nederlandse steden. Informatie en kaarten via hetnederlandsbachconsort.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg. Van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 24 oktober spelen het Concertgebouwkamerorkest en Lucie Horsch muziek van onder anderen Vivaldi, Verdi, Respighi en Bach. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
12: Thank you. avondconcert. Met Wouter Plezier.

koormuziek van de Letse componist Petteris Vask, zijn Pater Noster uit 1991. Op het concert dat helemaal gewijd was aan zijn muziek, 17 april jongsleden was dat, in de Herz-Jesu-Kirche in München, door het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Ivan Repusic. Werken van Petteris Vask en ook nog eentje van Arvo Pärt. Later vanavond, zo rond 9:58 ongeveer, hè. Maar eerst kamermuziek in de Andrieskerk in Amerongen. Een concert van 3 juli jongsleden door diverse muzici, waaronder cellist Ella van Pauken en haar broer pianist Nicolas van Pauken. Werken van Anton Arensky, Camille Saint-Saëns en Antonin Dvorak. Het begon daar in de Andrieskerk in Amerongen met het kwartet voor viool, altviool en 2 cello's van Anton Arensky. Anton Arensky, Russische componist, niet echt een vernieuwer, meer een eclectische componist. We weten weinig over zijn privéleven. Hij bleef als vrijgezel thuis, ontving nauwelijks bezoek. Wel dronk en gokte Arensky veel. In 1906 stierf hij in een kliniek in Finland aan de gevolgen van tuberculose. Arensky had grote bewondering voor de 20 jaar oudere Tchaikovsky. Een jaar na diens dood schreef hij ter nagedachtenis een reeks variaties op een thema. Een thema dat hij ook verwerkte in zijn kwartet voor viool, altviool en 2 cello's. Het thema was gebaseerd op het lied Legende van Tchaikovsky. Bijzonder is de bezetting van dat kwartet van Arensky. 1 viool, 1 altviool en 2 cello's. En daardoor krijgen we een hele donkere kleur. Past goed bij het weemoedige thema van Tchaikovsky. Bij de première was men zo enthousiast over het deel met de variaties dat Arensky er vrijwel meteen een bewerking voor strijkorkest van maakte. Het was het laatste werk dat hij in het openbaar dirigeerde in 1904, 2 jaar voor zijn dood. En in de Andrieskerk in Amerongen het kwartet van Arensky door Elizabeth Perry viool, Richard Wolff altviool, Daniel Brandon en Ella van Pauken cello.

Anton Arensky in de Andrieskerk in Amerongen, 3 juli jongstleden. Zijn kwartet voor viool, altviool en twee cello's, opus 35. Door Elizabeth Perry, viool, Richard Wolff, altviool en Daniel Brandon en Ella van Pauke, cello. Ook kamermuziek van Camille Saint-Saëns, zijn laatste werk voor cello. La Muse et le Poète, opus 132. Cello wordt daarin vergezeld van een viool. Ontstaansgeschiedenis van het stuk is apart. Tijdens de Parijse Salon van 1907 was een standbeeld van Saint-Saëns tentoongesteld. Een vrouwelijke bewonderaar, mevrouw Caruet, wilde het aan de stad Dieppe aanbieden, maar een wet verbood het plaatsen van standbeelden van in leven zijnde personen. De politiek kwam tussen beiden en het beeld kreeg een plek in het theater van de stad, waarbij Saint-Saëns zei dat hij, nu hij dood moest zijn om een standbeeld te krijgen, in ieder geval ook geen toespraak zou hoeven te houden. Toen mevrouw Caruet in 1909 overleed, schreef Saint-Saëns ter nagedachtenis aan haar een pianotrio in één deel. Zijn uitgever stond erop het werk de huidige titel te geven, La Muse et le Poète, zeer tot ongenoegen van de componist. Saint-Saëns maakte vervolgens een orkestrale bewerking en zo ging het in 1910 in Londen in première. Een recensent die bij de Parijse première aanwezig was, hoorde in de noten zowel tederheid als somberheid, pijn en innerlijk drama. La Muse et le Poète, opus 132, Assi Matatias, viool, Ella van Pauke, cello en Nicolas van Pauke, piano.

La Muse et le Poète van Camille Saint-Saëns in de Andrieskerk in Amerongen. 3 juli jongstleden. Ansi Matatias, viool, Ella van Pauke cello en Nicolas van Pauke piano. Tot slot werd het pianoquintet nummer 2 van Dvorak uitgevoerd. Veel geprezen stuk van Dvorak uit 1887, maar het ontstond uit oplapwerk van een stuk dat de componist 15 jaar eerder had geschreven. Toen Dvorak had besloten om fulltime componist te worden, was het eerste werk dat hij schreef een pianoquintet. Maar na de première was Dvorak niet tevreden en verscheurde het manuscript. Hij dacht er verder niet aan, schreef andere werken, ondertussen financieel de eindjes aan elkaar knopend. Toen kwam in 1877 de grote doorbraak. Johannes Brahms beval hem aan bij zijn uitgever Simrock en die publiceerde Dvorak's Slavische Dansen, een instant hit. In 1887 besloot Dvorak opnieuw een pianoquintet te componeren, met als gevolg een heel nieuw werk. De naam van het tweede deel, Doemka, verwijst naar een Slavische ballade, melancholisch, met een afwisseling van langzame en snelle delen. En het scherzo is vormgegeven als furiant, een snelle en vurige boheemse volksdans. Pianoquintet nummer 2, opus 81 van Dvorak, Tosca Opdam viool, Elizabeth Perry viool, Richard Wolff altviool, Ella van Pauke cello en Nicolas van Pauke piano.

0: Het piano quintet nummer 2, opus 81 van Antonín Dvořák in de Andrieskerk in Amerongen. 3 juli jongstleden. Tosca Opdam en Elizabeth Perry viool. Richard Wolff altviool. Ella van Pauke cello en Nicholas van Pauke piano.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, en met het koor van de Beierische Rundfunk en het symfonieorkest van diezelfde omroep in Beieren, onder leiding van Ivan Repusic. Dat was een concert van 17 april jongstleden in de Herz Jesu Kirche in München. Eigenlijk een concert ter ere van de 80-jarige Letse componist Peteris Vasks met zijn mis voor koor en strijkorkest uit 2005, de Missa. Maar daarvoor nog een stuk van Arvo Pärt. Er waren overigens nog meer werken van Vasks, maar die kunnen we helaas in verband met de tijd die ons nog rest niet allemaal laten horen. Ook nog een stuk van Arvo Pärt, Da Pacem Domine. Dat gaan we nu horen. Op verzoek van de Spaanse viola da gamba-speler en dirigent Jordi Savall ontstond dat stuk. Geschreven in 2 dagen tijd na de terroristische aanslagen in Madrid in 2004... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Da Pacem Domine roept de zinsnede Dona Nobis Pacem uit het Agnus Dei van de dodenmis in herinnering. Het stuk klonk voor het eerst op een vredesconcert na de dramatische treinbombardementen. En sindsdien klinkt het in Spanje jaarlijks ter herdenking van de slachtoffers. Een gelegenheid waarbij velen het niet droog houden. Want Arvo Pärt maakte er een betoverende meditatie van. Da Pacem Domine. Door het koor van de Beierische Rundfunk onder leiding van Ivan Repusic.

Da Pacem Domine van Arvo Pärt door het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Ivan Repusic in de Herz-Jesu-Kirche in München, 17 april jongstleden. Met ook de mis voor koor- en strijkorkest, de Missa van Petris Vasks. Vijfdelig mis voor gemengd koor- en strijkorkest. Een schoolvoorbeeld van het zogenoemde spiritueel minimalisme. Petris Vasks combineert de evenoude Latijnse liturgische tekst met een modern harmonisch idioom, een beetje uitgebeend harmonisch idioom, met een hele glasheldere opbouw, maar ook wel gelaagd. Kyrie opent met serene, homofone koorlijnen en dan zoekt Vasks daarna in het Gloria en het Credo de spanning op. Hij introduceert daar hele dichte klankvelden, subtiele aleatoriek, gecontroleerde toevalsmuziek in de strijkers. Het zorgt voor een onrustig klankbeeld. Een climax die uiteindelijk oplost van die mis in het Agnus Dei. Melancholische melodieën die pure tonaal harmonische rust gaan brengen. Binnen het oeuvre van Petris Vasks is deze grootschalige vijfdelige mis een synthese van zijn spirituele esthetiek. Hij creëert een architectonisch klanklandschap waarin de relatie tussen het menselijk lijden en de transcendente hoop voelbaar wordt. Mooie woorden bij de mis voor koor- en strijkorkest, de Missa van Petris Vasks uit 2005. Hier door het symfonieorkest en het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Ivan Repusic.

De Mis voor Koor en Strijkorkest, de Missa uit 2005 van Petrice Vasks. Letse componist die dit jaar 80 jaar is geworden. Op het concert in de Herz-Jesu-Kirche in München, 17 april jongstleden, door het Symfonieorkest en het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Ivan Repusic. En vanavond dus in het avondconcert op NPO Klassiek. Straks om 10:30, over ruim 7 minuten. Passaggio Late Night, jawel, met Karel den Hertog. Tot die tijd nog een flatje Macrocosmos, deel 4 van George Crumb. De grote Amerikaanse avantgardist. Ik wens u nog een fijne avond.

Radio Late Night, jawel, met Karel den Hertog. Tot die tijd nog een flatje Macrocosmos deel 4 van George Crumb. De grote Amerikaanse avantgardist. Ik wens u nog een fijne avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Mijn jongste zoon is dit jaar begonnen in groep 3. En wat een ongelofelijke leercurve heb je dan die eerste maanden. Iedere dag een nieuwe letter. Schrijven, lezen, rekenen. Het tempo is moordend hoog, had ik nog maar zo'n leercurve. En vandaag was de letter Z aan de beurt. En daar wreekte zich een erfelijke belasting. Ik hoor het verschil namelijk niet zo tussen de S en de Z. Ik heb 12 jaar in Amsterdam gewoond. Misschien dat dat een deel van de verklaring is. Maar ja, als ik niet goed oplet, dan heb ik het over mooie muziek. Of over een mooie zwaan. Een S of een Z, ja. Ik weet het wel en ik probeer er enorm op te letten. Maar ik hoor het verschil niet zo. Ook niet als anderen het zeggen. En precies dat gebeurde vandaag bij mijn jongste zoon. Een van de opdrachtjes was om zoveel mogelijk woorden met een Z te verzinnen. Nou, dat vond hij een makkelijke opdracht. Snoep, spijker, stoer, zwaan, sik, stop, ciso, klus geklaard. Ik begrijp hem wel. En ik heb voor vanavond geen componisten met een Z uitgekozen. Dus geen Semlinski, geen Bernard Sweers. Wel heel veel andere mooie dingen. Welkom bij Passaggio Late Night.

in deze oorlogstijd misschien geen goed idee. De Night Train to Odessa, maar zo heette wel dit vrolijke werkje van Jens Oewepoppen. Hij speelde zelf gitaar samen met Jochem Ros op de mandolin. Mijn eerste associatie met de muziek van Offenbach is toch die, ja, die oorworm, de kan-kan. Dat is eigenlijk jammer, want hij heeft prachtige aria's geschreven en een prachtig stuk voor cello, waarin de tranen rijkelijk vloeien. Les larmes de Jacqueline.

Ongelooflijk toch hoe mooi dit is. Al dus Dick Visser in de app. En daar ben ik het echt roerend met hem eens. Het is een prachtig stuk. De tranen van Jacqueline, Les larmes de Jacqueline. Van Jacques Offenbach. Ook wel echt uitmuntend prachtig en invoelend gespeeld door Harriet Krijg op de cello. Samen met de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz. Onder leiding van Gustavo Gimeno.

0: De vrijplaat.
1: Ja, ik ben violist, ik heb conservatorium gedaan en ik hou van vioolmuziek. Ik vind het een prachtig instrument, maar er zijn ook periodes dat ik er niet zo goed naar kan luisteren. Beetje beroepsdeformatie, dan ga ik te veel aan. Dan ga ik nadenken en ik ga luisteren hoe iemand iets speelt. Of ik ga nadenken over eigen repertoire of over stukken die ik nog met mijn orkesten zou willen doen. Dus soms geeft dat dan geen ontspanning. En dan wijk ik met heel veel plezier uit naar pianomuziek. Daar kan ik totaal onbevangen naar luisteren. Ik weet er gelukkig vrij weinig van het technische aspect. Dus ik vind gewoon iets mooi of niet. En waar ik dan altijd bij terugkom zijn de sonates van Scarlatti. Ik draai ze graag, ik luister ze graag. Er zijn er meer dan 500, dus je kan je lol op. En eens in zoveel tijd komt er wel weer een mooie nieuwe opname met een pianist die dan weer zijn eigen visie geeft. En dat is altijd heerlijk. Wat ik ook heel mooi vind zijn de pianowerken van John Cage. Hij heeft een paar hele versteelde, langere werken. Dream of In a Landscape. Maar hij heeft ook een hele mooie serie sonates gemaakt voor prepared piano. En prepared piano, ja, geprepareerde piano. Dan wordt er in de piano wat gerommeld. Er worden wat knijpertjes ingezet. Er worden wat de snaren gedempt. En dat geeft een heel eigen geluid aan het klavier. Ja, het wordt een beetje percussief eigenlijk. En een van de cd's die ik al jaren bij me draag en die ik koester, album uit 2014 alweer, is een cd van de pianist David Grailsamer die Scarlatti en Cage combineert. En dat blijkt wonderwel te werken. Het is echt een doorlopend album, dus hij begint met Scarlatti en dat gaat naadloos over in een van die sonates voor geprepareerde piano van Cage. En dan gelijk weer naar Scarlatti. Dus ik laat een fragment van dat album horen. Het is een aanrader. Je hoort hier eerst Scarlatti, dan Cage. En dan weer Scarlatti in de handen van Grailsamer.

0: Ik vind het een fascinerend luisteravontuur, dit album uit 2014. Pianowerken van Scarlatti en Cage. Wonderlijke combinatie die heel goed werkt in de handen van pianist David Grailsammer.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Het eerste pianoconcert van Tchaikovsky is niet meer weg te denken van de concertpodia. Het behoort tot het ijzeren repertoire. Zelden hoor je het tweede of derde pianoconcert. Maar dat dit stuk zo'n succes zou worden, dat was van tevoren niet te voorspellen. Tchaikovsky heeft ermee geworsteld. En voor advies over de pianopartij, wat kan er wel, wat kan er niet, wat werkt, ging hij naar de beroemdste pianist in zijn tijd, Nikolai Rubinstein. Deze was kritisch, zeer kritisch op het geheel. Er klopte niets van. En voordat hij, Rubinstein, dit werk op het programma zou nemen, moesten al zijn tips en aanwijzingen worden verwerkt. En hoewel Tchaikovsky altijd zeer gevoelig was voor de kritiek van het publiek, vrienden en collega's, was hij ook eigenwijs genoeg. Zo blijkt uit de brief die hij schreef aan zijn mecenas Nadezhda von Meck, waarin hij deze ontmoeting met Rubinstein uit de doeken doet.

Ik was niet alleen verrast, maar ook beledigd door deze scène. Ik ben geen kind dat probeert te componeren. Ik heb van niemand nog lessen te ontvangen. Zeker niet als ze zo grof en onvriendelijk geformuleerd zijn. Ik heb altijd vriendelijke opmerkingen nodig. En zal die ook altijd nodig hebben. Maar niets wat daar werd gezegd, had daar ook maar een zweem van. Het was een allesvernietigende kritiek, uitgedrukt in termen die me diep gekwetst hebben. Ik liep de kamer uit. Niet in staat om ook maar iets te zeggen. Zo geagiteerd en woedend was ik. Rubinstein kwam al snel bij me. Toen hij zag hoe overstuur ik was, nam hij me mee naar een van de vertrekken verderop. Daar herhaalde hij mij dat mijn concerto onmogelijk was. Hij wees mij op vele passages die radicaal dienden herwerkt te worden en vertelde me dat, als ik het concert voor die datum conform zijn aanwijzingen zou herwerken, hij mij de eer zou bewijzen om dit werk op een van zijn concerten te spelen. Ik zal er geen noot aan veranderen, antwoordde ik, en zal het laten drukken zoals het is. En dat is wat ik deed.

0: geen noot aan veranderd en gelijk heeft hij Tchaikovsky. Want wat een virtuoos en fantastisch pianoconcert is dit toch. Het eerste concert voor piano en orkest. Hier gespeeld door Beatrice Rana. Met de Orchestra dell'Accademia Nationale di Santa Cecilia. Onder leiding van Antonio Pappano.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Op NPO Klassiek.
0: En met de Hollandse nieuwe van deze week. En dat is de plaat Echoes of the Forest. Met allemaal muziek van Schumann. Maandag en gisteren hoorde je het vioolconcert van Schumann. Maar dan niet op viool, maar op de klarinet. Klarinetist Roland Hendricks. Die vertelde er liefdevol over. En die bewerking werd gemaakt door Andreas Tarkman. En die heeft nog meer bewerkt. Bijvoorbeeld de Cyclus Waldszene, oorspronkelijk voor piano. Hier bewerkt voor kamerorkest. En dat Litouws kamerorkest, Roland Hendricks, wilde over die samenwerking nog iets kwijt.
2: Het opnemen van een cd of een album, dat is best intensief. Dat is 3 dagen keihard werken, het beste van jezelf geven. En zelf heb ik hele mooie en warme herinneringen aan de opnames van dit album, die zich afspeelde, die plaatsvonden in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, begin januari dit jaar, waar het ja, super koud was. Het was wel tot min 20 graden toen. Er lag een dik pak sneeuw. Ik kon amper buiten komen. En we namen 3 volle dagen op in de mooie historische concertzaal van de Philharmonie in Vilnius. En ja, het was zo'n leuk team of équipe, zoals we hier in België zeggen. Voor mij als solist was het de perfecte omgeving. Mooie zaal, geweldige akoestiek. Het Litouws Kamerorkest en dirigent Firmantas Kaliunas, die er duidelijk veel zin in hadden. En componist Andreas Tarkman, die alles toegewijd volgde achter de knopjes bij de regie. En als ik nu de opname beluister, dan brengt me dit onmiddellijk terug naar die plek en dat moment. Dat zijn dagen om te koesteren.

De laatste twee delen uit die cyclus Waldszenen, oorspronkelijk voor piano, maar hier heel mooi bewerkt voor kamerorkest. Bewerking van Andreas Tarkman. Je hoorde de delen 8, Jagdlied en 9, Abschied. En daarvoor hoorde je Roeland Hendricks, die enthousiast vertelde over zijn samenwerking met het Litouws Kamerorkest onder leiding van Vilmantas Kaljunas. En morgen horen we hem weer, want er zijn nog meer deeltjes Waldszenen.

hier heel mooi bewerkt voor kamerorkest. Bewerking van Andreas Starkman. Je hoorde de delen 8, Jagdlied en 9, Abschied. En daarvoor hoorde je Roeland Hendricks, die enthousiast vertelde over zijn samenwerking met het Litouws Kamerorkest onder leiding van Vilmantas Kaljunas. En morgen horen we hem weer, want er zijn nog meer deeltjes waltzenen en er is nog een eigen compositie van Starkman voor klarinet en orkest.

eeuwigheid. Er zijn plekken waar ik zonder glimlach niet meer langs kan. Ooit is daar een grap verteld, een kus geroofd, iets voor het eerst gedacht. Ter hoogte van mijn oor bijvoorbeeld. Heb jij mij op een nacht beloofd dat eeuwigheid een leugen is, maar dat het daarom tussen ons niet minder lang gaat duren. Meer woorden waren er niet nodig. Een mond spreekt van zichzelf al mooi en huid heeft een geheugen. Jij blijft mijn hals, mijn navel, mijn holte van mijn knie voor altijd bij. Zonder glimlach kan ik aan geen plek voorbij.

Uit Das Buch der Klänge, nummer 9. Muziek van Hans Otte, gespeeld door Ralf van Raad. En daarvoor hoorde je het gedicht Eeuwigheid van Bart Moeijaard, de Vlaamse dichter, kinderboekenschrijver. En daarvoor een bijzonder stuk van Gavin Bryars, The Fifth Century, deel 4. Eternity is the mysterious absence of times and ages. Straks de laatste muziek, A Dream van John Dowland. Maar eerst nog dit magistrale, langzame deel uit de Tweede Symfonie van Sergei Rachmaninoff.

Een typische Rachmaninoff met die aanzwellende strijkers. Zo hartverwarmend. Je hoorde het langzame deel, deel 3 Adagio uit de tweede symfonie van Rachmaninoff, gespeeld door Symphonia of London, onder leiding van John Wilson. Dat brengt ons bij 12 uur. A Dream van John Dowland. En het wordt gespeeld door Borsurian op de Orfarion. Ja, en dat moest ik even opzoeken. De Orfarion. Het is een tokkelinstrument, een voorloper van de gitaar. En het is in de 16e eeuw in Engeland een beetje ontwikkeld. En het moest een alternatief zijn voor de luit. Nou, we gaan het horen. Het is dromerige muziek. En met die muziek van John Dowland wens ik jou een hele fijne nacht, zoete dromen en tot de volgende keer.

0: Zo, de stembus hangt weer aan de lader. De top 400 concertzaal is weer schoon. En alle 400 nummers zijn weer gedraaid. Maar iedereen die er nog geen genoeg van heeft of iets gemist heeft, kan terecht op onze website. Je vindt er natuurlijk het prachtige klassieke top 400 concert. En je kunt er de hele klassieke top 400 nog eens rustig bekijken en beluisteren. Gewoon nog even heerlijk nagenieten. Op nplklassiek.nl/top400.
1: Ster. Hoornvirtuoos Felix Klieser maakt zijn debuut bij het residentieorkest. Onder leiding van Richard Eager ervaar je een programma vol elegantie en bravoure. Met als indrukwekkende finale Mozarts beroemde Jupitersymfonie. Kom 13 november naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Dinsdag 27 oktober rechtstreeks vanuit de Royal Ballet in Londen. Geniet live in de bioscoop van het aangrijpende ballet Manon. Beleef het alsof je op de eerste rij zit in het Royal Opera House in Londen. Kaarten via royalopera.house.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Beleef het ballet Manon in de bioscoop. Kaarten via royalopera.house.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
11: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Bach's Johannespassion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 15 oktober. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan wordt afgewezen voor een vreugdevuur met oud en nieuw. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.